Finishte op 2 en Marianne Vos is derde. Shari Bosuit was als vierde vandaag de eerste Belgische. Wout van Aert is de eindwinnaar van de Ronde van Denemarken. Hij won 3 van de 5 ritten. De Deen Rasmus Søberg Pedersen won de slotrit. Hij was de snelste in de massasprint. Tom Krabbe werd derde. Van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e. Maar zijn leiderspositie kwam niet meer in gevaar. Na een rustige nacht waarin het minstens 19 graden blijft, krijgen we een zonnige maandag met temperaturen tot 36 graden. Dinsdag nog altijd warm tot zo'n 31 graden, maar op meer plaatsen kans op onweer, vooral in de oostelijke helft van het land.

Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

0: allermeest.
1: VBRO Zomerradio.
2: Zomertijd, dat is de mooiste tijd.
3: VBRO? Iedere dag toch?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WB.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

De recente massale oversteek van migranten uit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta is deels te wijten aan desinformatie, verspreid door netwerken van mensensmokkelaars op sociale media. Dat beweren toch de Spaanse premier Sanchez en het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Onlangs sprak het Spaanse Hoge Rechtshof een vonnis uit dat wie Spanje bereikt via de zee niet meteen mag worden teruggestuurd. Die uitspraak zou bewust verkeerd zijn uitgelegd. Duizenden mensen probeerden al zwemmend Ceuta te bereiken. Diverse migranten overleefden de oversteek niet. De Kennedy-fietstunnel onder de Schelde in Antwerpen is weer open. Een lek in een belangrijke waterleiding zorgde zowat de hele zondag voor zware hinder. Naar schatting is 20.000 liter water weggevloeid. De brandweer had de handen vol met het leegpompen van de tunnel. De tunnelkoker is nu weer open voor fietsers. Er zijn enkel nog problemen met de liften. Steeds meer moeders in ons land geven borstvoeding. De trend is al enige jaren merkbaar en zet zich nu duidelijk door, dat meldt het agentschap Opgroeien. Binnen de eerste 24 uur na de geboorte start bijna 84% met borstvoeding en bijna de helft van de moeders doet dat na 6 maanden nog altijd. Bij vrouwen van niet-Belgische origine lag dat cijfer al hoog. De stijging zou nu het opvallendst zijn bij moeders in kwetsbare gezinnen. In het centrum van Slowakije zijn 3 mensen omgekomen bij de crash van een vliegtuigje. Dat stortte neer in een open veld nabij een landbouwbedrijf en vloog in brand. De brandweer was snel ter plaatse, maar voor de 3 inzittenden kwam alle hulp te laat. De slachtoffers zijn 2 volwassenen en een kind. Het ging volgens de politie om een toeristische privévlucht. En dan nog een sprookje uit de tennis. De Russische tiener Kristina Liutova heeft het toernooi van Memphis gewonnen en dat bij haar debuut op het WTA-circuit. In de finale versloeg ze de Tsjechische Vidmanova in 3 sets. Liutova is pas 16 en is de jongste winnares van een WTA-toernooi sinds 2019. Toen lukte de Amerikaanse Coco Gauff, de huidige nummer 4 van de wereld, diezelfde stunt toen ze 15 was. In de meeste provincies code oranje voor hitte vandaag. Voldoende drinken en verkoelen is de boodschap. Pieken tot 35 graden zijn mogelijk. Aan zee draaglijke maxima tot 26 graden.

0: maandag tot vrijdag van 10 tot 12. Met Eddy Govert. Hier bij de VBRO.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

En nu dat ik dat meisje ben, dat jij meeneemt naar huis, nu mag ik de hemel danken en duimen iedere dag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De recente massale oversteek van migranten uit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta is deels te wijten aan desinformatie, verspreid door netwerken van mensensmokkelaars op sociale media. Dat beweren toch de Spaanse premier Sanchez en het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Onlangs sprak het Spaanse Hoge Rechtshof een vonnis uit dat wie Spanje bereikt via de zee niet meteen mag worden teruggestuurd. Die uitspraak zou bewust verkeerd zijn uitgelegd. Duizenden mensen probeerden al zwemmend Ceuta te bereiken. Diverse migranten overleefden de oversteek niet. De Kennedy-fietstunnel onder de Schelde in Antwerpen is weer open. Een lek in een belangrijke waterleiding zorgde zowat de hele zondag voor zware hinder. Naar schatting is 20.000 liter water weggevloeid. De brandweer had de handen vol met het leegpompen van de tunnel. De tunnelkoker is nu weer open voor fietsers. Er zijn enkel nog problemen met de liften. Steeds meer moeders in ons land geven borstvoeding. De trend is al enige jaren merkbaar en zet zich nu duidelijk door, dat meldt het agentschap Opgroeien. Binnen de eerste 24 uur na de geboorte start bijna 84% met borstvoeding en bijna de helft van de moeders doet dat na 6 maanden nog altijd. Bij vrouwen van niet-Belgische origine lag dat cijfer al hoog. De stijging zou nu het opvallendst zijn bij moeders in kwetsbare gezinnen. In het centrum van Slowakije zijn 3 mensen omgekomen bij de crash van een vliegtuigje. Dat stortte neer in een open veld nabij een landbouwbedrijf en vloog in brand. De brandweer was snel ter plaatse, maar voor de 3 inzittenden kwam alle hulp te laat. De slachtoffers zijn 2 volwassenen en een kind. Het ging volgens de politie om een toeristische privévlucht. En dan nog een sprookje uit de tennis. De Russische tiener Kristina Liutova heeft het toernooi van Memphis gewonnen en dat bij haar debuut op het WTA-circuit. In de finale versloeg ze de Tsjechische Vidmanova in 3 sets. Liutova is pas 16 en is de jongste winnares van een WTA-toernooi sinds 2019. Toen lukte de Amerikaanse Coco Gauff, de huidige nummer 4 van de wereld, diezelfde stunt toen ze 15 was. In de meeste provincies code oranje voor hitte vandaag. Voldoende drinken en verkoelen is de boodschap. Pieken tot 35 graden zijn mogelijk. Aan zee draaglijke maxima tot 26 graden.
1: Dit is de nieuwe single van Feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of organisatie.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De vooruitzichten voor de komende dagen zien er bijzonder warm uit. Maandag wordt weer een superhete dag. Mogelijk gaan we dan weer naar 35 graden toe op sommige plekken. Diverse regionale modellen hinten daarop. De hoofdmodellen zijn daar nog niet in mee, maar je moet eigenlijk daarvoor meer naar die regionale modellen kijken. Dus het zou best wel kunnen dat het opnieuw een zeer warme dag wordt. Daarbij ook heel veel zon. Ook dinsdag zit intussen in het rijtje van warme dagen. Ook dat zou kunnen 30 graden opleveren. Trouwens, als we maandag die 30 halen op diverse plekken, hebben we ook weer onze vierde regionale hittegolf te pakken van dit seizoen. Echt wel een unicum. En dat zou naar het midden van de week toe tijdelijk iets wat minder warme lucht binnenlopen. Met mogelijk een bui, wie weet. Maar eerlijk gezegd, die buienneiging, dat is maar heel weinig. Sowieso later in de week gaat het opnieuw warmer worden. En er tekent zich in de verte zelfs alweer een volgende hittegolf af. Neerslag, of een neerslag van betekenis? Ja, misschien een buitje, wie weet. Maar dat is het dan ook. Voor de rest, tot in lengte van dagen, is er op die weerkaarten niks of helemaal heel weinig te zien van neerslag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De recente massale oversteek van migranten uit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta is deels te wijten aan desinformatie, verspreid door netwerken van mensensmokkelaars op sociale media. Dat beweren toch de Spaanse premier Sanchez en het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Onlangs sprak het Spaanse Hoge Rechtshof een vonnis uit dat wie Spanje bereikt via de zee niet meteen mag worden teruggestuurd. Die uitspraak zou bewust verkeerd zijn uitgelegd. 10.000 de mensen probeerden al zwemmend Ceuta te bereiken. Diverse migranten overleefden de oversteek niet. De Kennedy-fietstunnel onder de Schelde in Antwerpen is weer open. Een lek in een belangrijke waterleiding zorgde zowat de hele zondag voor zware hinder. Naar schatting is 20.000 liter water weggevloeid. De brandweer had de handen vol met het leegpompen van de tunnel. De tunnelkoker is nu weer open voor fietsers. Er zijn enkel nog problemen met de liften. Steeds meer moeders in ons land geven borstvoeding. De trend is al enige jaren merkbaar en zet zich nu duidelijk door. Dat meldt het agentschap Opgroeien. Binnen de eerste 24 uur na de geboorte start bijna 84% met borstvoeding. En bijna de helft van de moeders doet dat na 6 maanden nog altijd. Bij vrouwen van niet-Belgische origine lag dat vooral hoog. De stijging zou nu het opvallendst zijn bij moeders in kwetsbare gezinnen. In het centrum van Slowakije zijn 3 mensen omgekomen bij de crash van een vliegtuigje. Dat stortte neer in een open veld nabij een landbouwbedrijf en vloog in brand. De brandweer was snel ter plaatse, maar voor de 3 inzittenden kwam alle hulp te laat. De slachtoffers zijn 2 volwassenen en een kind. Het ging volgens de politie om een toeristische privévlucht. En dan nog een sprookje uit de tennis. De Russische tiener Kristina Liutova heeft het toernooi van Memphis gewonnen en dat bij haar debuut op het WTA-circuit. In de finale versloeg ze de Tsjechische Vidmanova in 3 sets. Liutova is pas 16 en is de jongste winnares van een WTA-toernooi sinds 2019. Toen lukte de Amerikaanse Coco Gauff, de huidige nummer 4 van de wereld, diezelfde stunt toen ze 15 was. In de meeste provincies code oranje voor hitte vandaag. Voldoende drinken en verkoelen is de boodschap. Pieken tot 35 graden zijn mogelijk. Aan zee draaglijke maxima tot 26 graden.
0: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De recente massale oversteek van migranten uit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta is deels te wijten aan desinformatie, verspreid door netwerken van mensensmokkelaars op sociale media. Dat beweren toch de Spaanse premier Sanchez en het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Onlangs sprak het Spaanse Hoge Rechtshof een vonnis uit dat wie Spanje bereikt via de zee niet meteen mag worden teruggestuurd. Die uitspraak zou bewust verkeerd zijn uitgelegd. Duizenden mensen probeerden al zwemmend Ceuta te bereiken. Diverse migranten overleefden de oversteek niet. De Kennedy-fietstunnel onder de Schelde in Antwerpen is weer open. Een lek in een belangrijke waterleiding zorgde zowat de hele zondag voor zware hinder. Naar schatting is 20.000 liter water weggevloeid. De brandweer had de handen vol met het leegpompen van de tunnel. De tunnelkoker is nu weer open voor fietsers. Er zijn enkel nog problemen met de liften. Steeds meer moeders in ons land geven borstvoeding. De trend is al enige jaren merkbaar en zet zich nu duidelijk door, dat meldt het agentschap Opgroeien. Binnen de eerste 24 uur na de geboorte start bijna 84% met borstvoeding en bijna de helft van de moeders doet dat na 6 maanden nog altijd. Bij vrouwen van niet-Belgische origine lag dat cijferal hoog. De stijging zou nu het opvallendst zijn bij moeders in kwetsbare gezinnen. In het centrum van Slowakije zijn 3 mensen omgekomen bij de crash van een vliegtuigje. Dat stortte neer in een open veld nabij een landbouwbedrijf en vloog in brand. De brandweer was snel ter plaatse, maar voor de 3 inzittenden kwam alle hulp te laat. De slachtoffers zijn 2 volwassenen en een kind. Het ging volgens de politie om een toeristische privévlucht. En dan nog een sprookje uit de tennis. De Russische tiener Kristina Liutova heeft het toernooi van Memphis gewonnen en dat bij haar debuut op het WTA-circuit. In de finale versloeg ze de Tsjechische Vidmanova in 3 sets. Liutova is pas 16 en is de jongste winnares van een WTA-toernooi sinds 2019. Toen lukte de Amerikaanse Coco Gauff, de huidige nummer 4 van de wereld, diezelfde stunt toen ze 15 was. In de meeste provincies code oranje voor hitte vandaag. Voldoende drinken en verkoelen is de boodschap. Pieken tot 35 graden zijn mogelijk. Aan zee draaglijke maxima tot 26 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Je zingt mee.

Een heel goede morgen, luisteraar. Wij zijn van start met alweer een nieuwe week. Dit is onze VBRO ontbijtshow voor deze maandag. Zomermodus, uiteraard VBRO, zomerradio. Ik ben Frederik Thomas, ik neem je mee naar 9 uur. We hebben om het half uur morgennieuws en ook twee keer per uur natuurlijk Weerman Geert Nasens. Kort en bondig en dan iets uitgebreider in zijn ochtendweerbabbel. En natuurlijk de beste, bovenste, beste zomerse muziek.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek.
1: Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoen gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
2: VBRO, ik luister Nederlandstalig.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: De zomer gaat met volle kracht en volle geweld door. Vandaag opnieuw een hele warme dag. Tropische maxima die gemakkelijk richting de 30 graden weer gaan. Maxima van 233 graden dieper landinwaarts in het zuiden van de provincie. Tot een dikke 30, 31 op heel veel andere plekken. De kustregio doet minder mee. Daar is de temperatuur afgetopt rond, laat ons zeggen, ergens een graad of 6, 7, 28. Wat ook nog heel hoge waarden zijn natuurlijk. Trouwens, op heel veel plekken betekent dit ook meteen de vierde hittegolf van dit jaar. Ook al zijn er in Centraal-België minder, onze provincie doet wel degelijk telkens mee met die hoogste temperaturen, ook al omdat het hier de droogste regio is. Verder uiteraard heel veel zon. Die zon die speelt de hoofdrol weer. Al komen er in de loop van de dag ook wel wat wolkenvelden verspreid voor met een zwakke tot matige, later matige noordoostelijke wind. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis ter Beurze. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: freekvanrooij.com.
1: De recente massale oversteek van migranten uit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta is deels te wijten aan desinformatie, verspreid door netwerken van mensensmokkelaars op sociale media. Dat beweren toch de Spaanse premier Sanchez en het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Onlangs sprak het Spaanse Hoge Rechtshof een vonnis uit dat wie Spanje bereikt via de zee niet meteen mag worden teruggestuurd. Die uitspraak zou bewust verkeerd zijn uitgelegd. 10.000 De mensen probeerden al zwemmend Ceuta te bereiken. Diverse migranten overleefden de oversteek niet. De Kennedy-fietstunnel onder de Schelde in Antwerpen is weer open. Een lek in een belangrijke waterleiding zorgde zowat de hele zondag voor zware hinder. Naar schatting is 20.000 liter water weggevloeid. De brandweer had de handen vol met het leegpompen van de tunnel. De tunnelkoker is nu weer open voor fietsers. Er zijn enkel nog problemen met de liften. Steeds meer moeders in ons land geven borstvoeding. De trend is al enige jaren merkbaar en zet zich nu duidelijk door, dat meldt het agentschap Opgroeien. Binnen de eerste 24 uur na de geboorte start bijna 84% met borstvoeding en bijna de helft van de moeders doet dat na 6 maanden nog altijd. Bij vrouwen van niet-Belgische origine lag dat cijfer al hoog. De stijging zou nu het opvallendst zijn bij moeders in kwetsbare gezinnen. In het centrum van Slowakije zijn 3 mensen omgekomen bij de crash van een vliegtuigje. Dat stortte neer in een open veld nabij een landbouwbedrijf en vloog in brand. De brandweer was snel ter plaatse, maar voor de 3 inzittenden kwam alle hulp te laat. De slachtoffers zijn 2 volwassenen en 1 kind. Het ging volgens de politie om een toeristische privévlucht. En dan nog een sprookje uit de tennis. De Russische tiener Kristina Liutova heeft het toernooi van Memphis gewonnen en dat bij haar debuut op het WTA-circuit. In de finale versloeg ze de Tsjechische Vidmanova in 3 sets. Liutova is pas 16 en is de jongste winnares van een WTA-toernooi sinds 2019. Toen lukte de Amerikaanse Coco Gauff, de huidige nummer 4 van de wereld, diezelfde stunt toen ze 15 was. In de meeste provincies code oranje voor hitte vandaag. Voldoende drinken en verkoelen is de boodschap. Pieken tot 35 graden zijn mogelijk. Aan zee draaglijke maxima tot 26 graden.
2: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
3: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentino.
4: Nee, mag niet van je houden.
3: Honey D. Axel Lane. En uit Nederland, José Sepp. Vrijdag namiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel z.

We beleven een bijzonder unieke zomer. Die gaat maar door. Ook vandaag weer heel erg warm. Temperaturen van 30 graden of meer. En voor sommige plekken was dat gisteren al het geval. En waar dat niet gisteren was, gaat dat vandaag zijn. We noteren heel veel plekken landinwaarts onze vierde regionale hittegolf van dit jaar. Hittegolf, 5 dagen 25, waarvan 3 tropisch 30. En dat is gisteren, en als het gisteren niet was, vandaag op veel plekken weer het geval. Vanmiddag 30 graden en meer, en daarmee is dan die hittegolf opnieuw een feit. Ik stip aan dat West-Vlaanderen daarbij dikwijls de warmste regio van het land is, en dat is ook dit keer weer zo. De hoogste temperaturen zitten in onze regio met maxima vanmiddag 32, 33 graden of meer landinwaarts, en dat zal ook in stedelijke gebieden het geval zijn. Aan de kust iets minder warm, maar ook daar echt dik zomers met maxima van 27 graden of meer. Kortom, een weer heel erg warme dag en een heel erg warme start van de week. Daarbij uiteraard heel veel zon, een aantal wolkenvelden ook wel, ja, hier en daar, dat kan. Met een noordoostelijke wind die matig gaat waaien in de loop van de dag, maar uiteindelijk nergens of toch bijna nergens een bui. Misschien dat er naar het eind van de middag toe lokaal een licht buitje zou kunnen opduiken, maar die kans is bijzonder klein. Om niet te zeggen uitgesloten. Vanavond en vannacht ook wat wolkenpartijen. Ook dan dat hele kleine kansje, paar procent maar op een enkele bui hier of daar. Maar de meeste plekken houden het droog bij weer een heel warme avond, heel warme nacht. Minima 16, 17 graden. Morgen ook van dat, weer heel warm, maxima 30 graden en meer, met ook dan heel veel zon, maar het wordt drukkend warm morgen. Er komt vochtiger lucht binnen en de temperaturen zullen moeilijker verdraagzaam zijn met ook dan die maxima vooraan de 30 graden. Later op de dag meer wolken in de naar west draaiende wind, waarmee dan wat verlichting binnenloopt. Dat loopt dan woensdag, donderdag, vrijdag uit op minder warme dagen. Woensdag nog dik 25 graden. Donderdag, vrijdag waarschijnlijk daaronder. Met wat wolken, misschien een buitje hier of daar, maar nog eens minime kans. En dan naar het weekend toe zou dan weer warmere lucht gaan binnenlopen met opnieuw oplopende temperaturen tegen die tijd. Neerslag van betekenis, vergeet het.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De recente massale oversteek van migranten uit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta is deels te wijten aan desinformatie, verspreid door netwerken van mensensmokkelaars op sociale media. Dat beweren toch de Spaanse premier Sanchez en het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Onlangs sprak het Spaanse Hoge Rechtshof een vonnis uit dat wie Spanje bereikt via de zee niet meteen mag worden teruggestuurd. Die uitspraak zou bewust verkeerd zijn uitgelegd. Duizenden mensen probeerden al zwemmend Ceuta te bereiken. Diverse migranten overleefden de oversteek niet. De Kennedy-fietstunnel onder de Schelde in Antwerpen is weer open. Een lek in een belangrijke waterleiding zorgde zowat de hele zondag voor zware hinder. Naar schatting is 20.000 liter water weggevloeid. De brandweer had de handen vol met het leegpompen van de tunnel. De tunnelkoker is nu weer open voor fietsers. Er zijn enkel nog problemen met de liften. Steeds meer moeders in ons land geven borstvoeding. De trend is al enige jaren merkbaar en zet zich nu duidelijk door, dat meldt het agentschap Opgroeien. Binnen de eerste 24 uur na de geboorte start bijna 84% met borstvoeding en bijna de helft van de moeders doet dat na 6 maanden nog altijd. Bij vrouwen van niet-Belgische origine lag dat cijfer al hoog. De stijging zou nu het opvallendst zijn bij moeders in kwetsbare gezinnen. In het centrum van Slowakije zijn 3 mensen omgekomen bij de crash van een vliegtuigje. Dat stortte neer in een open veld nabij een landbouwbedrijf en vloog in brand. De brandweer was snel ter plaatse, maar voor de 3 inzittenden kwam alle hulp te laat. De slachtoffers zijn 2 volwassenen en een kind. Het ging volgens de politie om een toeristische privévlucht. En dan nog een sprookje uit de tennis. De Russische tiener Kristina Liutova heeft het toernooi van Memphis gewonnen en dat bij haar debuut op het WTA-circuit. In de finale versloeg ze de Tsjechische Vidmanova in 3 sets. Liutova is pas 16 en is de jongste winnares van een WTA-toernooi sinds 2019. Toen lukte de Amerikaanse Coco Gauff, de huidige nummer 4 van de wereld, diezelfde stunt toen ze 15 was. In de meeste provincies code oranje voor hitte vandaag. Voldoende drinken en verkoelen is de boodschap. Pieken tot 35 graden zijn mogelijk. Aan zee draaglijke maxima tot 26 graden.
1: Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement.

Deel 2 alweer van onze maandagse VBRO-ontbijtshow. Een heel goede morgen, luisteraar. De VBRO Zomerradio, uiteraard met des te meer muziek, nog minder gepraat en heel veel gezellige sfeer. We beginnen er al aan, 's morgens vroeg in onze VBRO-ontbijtshow. Wat we wel aan bod laten komen is uiteraard onze VBRO-nieuwsredactie. 2 keer per uur morgennieuws en ook 2 keer per uur weerman Geert Nasens. Je hoort hem straks trouwens in de laatste rechte lijn, bij het begin van die laatste rechte lijn van de ontbijtshow, met zijn ochtendweerpraatje. Een heel goede morgen.

kort op van die dagen. Weet ik zeker dat het altijd beter wordt op zomerdagen. Laat ik alles los, pa.

0: Het is tijd voor de weersvooruitzichten van vanmorgen. Geert Naastens komt eraan over weinige ogenblikken.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: De zomer gaat met volle kracht en volle geweld door. Vandaag opnieuw een hele warme dag. Tropische maxima die gemakkelijk richting de 30 graden weer gaan. Maxima van 233 graden dieper landinwaarts in het zuiden van de provincie. Tot een dikke 30, 31 op heel veel andere plekken. De kustregio doet minder mee. Daar is de temperatuur afgetopt rond, laat ons zeggen, ergens een graad of 6, 7, 28. Wat ook nog heel hoge waarden zijn natuurlijk. Trouwens, op heel veel plekken betekent dit ook meteen de vierde hittegolf van dit jaar. Ook al zijn er in Centraal-België minder, onze provincie doet wel degelijk telkens mee met die hoogste temperaturen, ook al omdat het hier de droogste regio is. Verder uiteraard heel veel zon. Die zon die speelt de hoofdrol weer. Al komen er in de loop van de dag ook wel wat wolkenvelden verspreid voor met een zwakke tot matige, later matige noordoostelijke wind. Dit is Geert Naastens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Roos, Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: De trein naar het
1: met de hoek van de partij Michael Heaven.
2: De

0: De recente massale oversteek van migranten uit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta is deels te wijten aan desinformatie, verspreid door netwerken van mensensmokkelaars op sociale media. Dat beweren toch de Spaanse premier Sanchez en het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Onlangs sprak het Spaanse Hoge Rechtshof een vonnis uit dat wie Spanje bereikt via de zee niet meteen mag worden teruggestuurd. Die uitspraak zou bewust verkeerd zijn uitgelegd. Duizenden mensen probeerden al zwemmend Ceuta te bereiken. Diverse migranten overleefden de oversteek niet. De Kennedy-fietstunnel onder de Schelde in Antwerpen is weer open. Een lek in een belangrijke waterleiding zorgde zowat de hele zondag voor zware hinder. Naar schatting is 20.000 liter water weggevloeid. De brandweer had de handen vol met het leegpompen van de tunnel. De tunnelkoker is nu weer open voor fietsers. Er zijn enkel nog problemen met de liften. Steeds meer moeders in ons land geven borstvoeding. De trend is al enige jaren merkbaar en zet zich nu duidelijk door, dat meldt het agentschap Opgroeien. Binnen de eerste 24 uur na de geboorte start bijna 84% met borstvoeding en bijna de helft van de moeders doet dat na 6 maanden nog altijd. Bij vrouwen van niet-Belgische origine lag dat cijfer al hoog. De stijging zou nu het opvallendst zijn bij moeders in kwetsbare gezinnen. In het centrum van Slowakije zijn 3 mensen omgekomen bij de crash van een vliegtuigje. Dat stortte neer in een open veld nabij een landbouwbedrijf en vloog in brand. De brandweer was snel ter plaatse, maar voor de 3 inzittenden kwam alle hulp te laat. De slachtoffers zijn 2 volwassenen en een kind. Het ging volgens de politie om een toeristische privévlucht. En dan nog een sprookje uit de tennis. De Russische tiener Kristina Liutova heeft het toernooi van Memphis gewonnen en dat bij haar debuut op het WTA-circuit. In de finale versloeg ze de Tsjechische Vidmanova in 3 sets. Liutova is pas 16 en is de jongste winnares van een WTA-toernooi sinds 2019. Toen lukte de Amerikaanse Coco Gauff, de huidige nummer 4 van de wereld, diezelfde stunt toen ze 15 was. In de meeste provincies code oranje voor hitte vandaag. Voldoende drinken en verkoelen is de boodschap. Pieken tot 35 graden zijn mogelijk. Aan zee draaglijke maxima tot 26 graden.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Beernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 04.

We beleven een bijzonder unieke zomer. Die gaat maar door. Ook vandaag weer heel erg warm. Temperaturen van 30 graden of meer. En voor sommige plekken was dat gisteren al het geval. En waar dat niet gisteren was, gaat dat vandaag zijn. We noteren heel veel plekken landinwaarts onze vierde regionale hittegolf van dit jaar. Hittegolf, 5 dagen 25, waarvan 3 tropisch 30. En dat is gisteren, en als het gisteren niet was, vandaag op veel plekken weer het geval. Vanmiddag 30 graden en meer, en daarmee is dan die hittegolf opnieuw een feit. Ik stip aan dat West-Vlaanderen daarbij dikwijls de warmste regio van het land is, en dat is ook dit keer weer zo. De hoogste temperaturen zitten in onze regio met maxima vanmiddag 32, 33 graden of meer landinwaarts, en dat zal ook in stedelijke gebieden het geval zijn. Aan de kust iets minder warm, maar ook daar echt dik zomers met maxima van 27 graden of meer. Kortom, een weer heel erg warme dag en een heel erg warme start van de week. Daarbij uiteraard heel veel zon, een aantal wolkenvelden ook wel, ja, hier en daar, dat kan. Met een noordoostelijke wind die matig gaat waaien in de loop van de dag, maar uiteindelijk nergens of toch bijna nergens een bui. Misschien dat er naar het eind van de middag toe lokaal een licht buitje zou kunnen opduiken, maar die kans is bijzonder klein. Om niet te zeggen uitgesloten. Vanavond en vannacht ook wat wolkenpartijen. Ook dan dat hele kleine kansje, paar procent maar op een enkele bui hier of daar. Maar de meeste plekken houden het droog bij weer een heel warme avond, heel warme nacht. Minima 16, 17 graden. Morgen ook van dat, weer heel warm, maxima 30 graden en meer, met ook dan heel veel zon, maar het wordt drukkend warm morgen. Er komt vochtiger lucht binnen en de temperaturen zullen moeilijker verdraagzaam zijn met ook dan die maxima vooraan de 30 graden. Later op de dag meer wolken in de naar west draaiende wind, waarmee dan wat verlichting binnenloopt. Dat loopt dan woensdag, donderdag, vrijdag uit op minder warme dagen. Woensdag nog dik 25 graden. Donderdag, vrijdag waarschijnlijk daaronder. Met wat wolken, misschien een buitje hier of daar, maar nog eens minime kans. En dan naar het weekend toe zou dan weer warmere lucht gaan binnenlopen met opnieuw oplopende temperaturen tegen die tijd. Neerslag van betekenis, vergeet het.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

Alle beschikbare plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat zegt minister van Defensie Franke. Eind deze maand beginnen 500 jongeren aan hun opleiding. De grootste groep van 375 gaat naar de landmacht. Daarnaast starten 75 jongeren bij de luchtmacht en 50 bij de marine. Ons land kende vorig jaar de zwakste economische groei van alle landen in de eurozone. De Belgische economie groeide met amper 0,5%, minder dan de helft van het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie die de Standaard publiceert. Volgens waarnemers spelen de hoge inflatie en de dure energieprijzen de industrie parten. Dat zet ook de overheidsfinanciën verder onder druk. Door de aanhoudende hitte en droogte dreigen groenten zoals tomaten, komkommers en prei, maar ook witlof, een stuk duurder te worden. Dat zeggen landbouwkundigen. Ze vergelijken de huidige situatie met de uitzonderlijk droge zomer van 1976. Door de lagere opbrengsten zullen er minder groenten beschikbaar zijn, ook voor de export. Dat zal volgens experts de prijzen opdrijven. Ze vrezen ook voor een mogelijk tekort aan veevoer. De Verenigde Staten en Iran praten vanaf vandaag opnieuw over een staakt het vuren in het Midden-Oosten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Afgelopen weekend schrapte hij een geplande grote aanval op Iran. Trump deed dit naar eigen zeggen op vraag van Iran en enkele andere landen in de regio. Maar Teheran spreekt dat tegen. De voorbije weken escaleerde het geweld opnieuw. Na de aankondiging van nieuw overleg over een bestand is de prijs van ruwe olie fors gezakt. In de Amerikaanse staat Washington hebben verschillende bosbranden al meer dan 100.000 hectare natuur verwoest. Er gingen ook honderden gebouwen in de vlammen op. Zo'n 60.000 mensen moesten hun huis verlaten. De brandweer krijgt het vuur erg moeilijk onder controle. Er vielen tot nog toe geen slachtoffers. We krijgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt ook tropisch warm met maxima tot 35 graden. Ook morgen veel zon. De kans op een warmteonweer neemt dan wel toe bij een graad of 33.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Alle beschikbare plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat zegt minister van Defensie Franke. Eind deze maand beginnen 500 jongeren aan hun opleiding. De grootste groep van 375 gaat naar de landmacht. Daarnaast starten 75 jongeren bij de luchtmacht en 50 bij de marine. Ons land kende vorig jaar de zwakste economische groei van alle landen in de eurozone. De Belgische economie groeide met amper 0,5%, minder dan de helft van het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie die de standaard publiceert. Volgens waarnemers spelen de hoge inflatie en de dure energieprijzen de industrie parten. Dat zet ook de overheidsfinanciën verder onder druk. Door de aanhoudende hitte en droogte dreigen groenten zoals tomaten, komkommers en prei, maar ook witlof, een stuk duurder te worden. Dat zeggen landbouwkundigen. Ze vergelijken de huidige situatie met de uitzonderlijk droge zomer van 1976. Door de lagere opbrengsten zullen er minder groenten beschikbaar zijn, ook voor de export. Dat zal volgens experts de prijzen opdrijven. Ze vrezen ook voor een mogelijk tekort aan veevoer. De Verenigde Staten en Iran praten vanaf vandaag opnieuw over een staakt het vuren in het Midden-Oosten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Afgelopen weekend schrapte hij een geplande grote aanval op Iran. Trump deed dit naar eigen zeggen op vraag van Iran en enkele andere landen in de regio. Maar Teheran spreekt dat tegen. De voorbije weken escaleerde het geweld opnieuw. Na de aankondiging van nieuw overleg over een bestand is de prijs van ruwe olie fors gezakt. In de Amerikaanse staat Washington hebben verschillende bosbranden al meer dan 100.000 hectare natuur verwoest. Er gingen ook honderden gebouwen in de vlammen op. Zo'n 60.000 mensen moesten hun huis verlaten. De brandweer krijgt het vuur erg moeilijk onder controle. Er vielen tot nog toe geen slachtoffers. We krijgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt ook tropisch warm met maxima tot 35 graden. Ook morgen veel zon. De kans op een warmteonweer neemt dan wel toe bij een graad of 33.
0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Dit is VBRO.

Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Alle beschikbare plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat zegt minister van Defensie Franke. Eind deze maand beginnen 500 jongeren aan hun opleiding. De grootste groep van 375 gaat naar de landmacht. Daarna starten 75 jongeren bij de luchtmacht en 50 bij de marine. Ons land kende vorig jaar de zwakste economische groei van alle landen in de eurozone. De Belgische economie groeide met amper 0,5%, minder dan de helft van het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie die de standaard publiceert. Volgens waarnemers spelen de hoge inflatie en de dure energieprijzen de industrie parten. Dat zet ook de overheidsfinanciën verder onder druk. Door de aanhoudende hitte en droogte dreigen groenten zoals tomaten, komkommers en prei, maar ook witlof, een stuk duurder te worden. Dat zeggen landbouwkundigen. Ze vergelijken de huidige situatie met de uitzonderlijk droge zomer van 1976. Door de lagere opbrengsten zullen er minder groenten beschikbaar zijn, ook voor de export. Dat zal volgens experts de prijzen opdrijven. Ze vrezen ook voor een mogelijk tekort aan veevoer. De Verenigde Staten en Iran praten vanaf vandaag opnieuw over een staakt het vuren in het Midden-Oosten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Afgelopen weekend schrapte hij een geplande grote aanval op Iran. Trump deed dit naar eigen zeggen op vraag van Iran en enkele andere landen in de regio. Maar Teheran spreekt dat tegen. De voorbije weken escaleerde het geweld opnieuw. Na de aankondiging van nieuw overleg over een bestand is de prijs van ruwe olie fors gezakt. In de Amerikaanse staat Washington hebben verschillende bosbranden al meer dan 100.000 hectare natuur verwoest. Er gingen ook honderden gebouwen in de vlammen op. Zo'n 60.000 mensen moesten hun huis verlaten. De brandweer krijgt het vuur erg moeilijk onder controle. Er vielen tot nog toe geen slachtoffers. We krijgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt ook tropisch warm met maxima tot 35 graden. Ook morgen veel zon. De kans op een warmteonweer neemt dan wel toe bij een graad of 33.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de Westlaan in Raverszijde, een deelgemeente van Oostende, is gisterenmiddag een Tesla bovenop een muurtje van een voortuin van een rijwoning beland. Hoe dat precies kon gebeuren is niet duidelijk. Er waren in ieder geval geen andere voertuigen bij betrokken. De Tesla moest getakeld worden. Er is geen melding van gewonden. In Ledegem moest de brandweer gisteren rond het middaguur uitrukken naar de Sint-Looise Winkelstraat. Daar stond een potje te lang op het vuur en dat zorgde voor hevige rookontwikkeling. In de woning woont een gezin van buitenlandse afkomst. De brandweer had de situatie er snel onder controle. De gezinsleden werden even gecontroleerd in een ambulance omdat ze mogelijk rook hadden ingeademd. Maar uiteindelijk moest er niemand naar het ziekenhuis. Op de E17 net voor de afrit in Waregem in de richting van Gent vatte zaterdagochtend een vrachtwagen geladen met stro vuur. Gelukkig had de brandweer de situatie er snel onder controle. De verkeershinder bleef beperkt. Zaterdagmiddag rond 4:30 gebeurde op de E403 aan de afrit van Roeselare een ongeval waarbij één persoon naar het ziekenhuis werd gebracht. Door het ongeval waren tijdelijk alle drie de rijstroken er versperd. Het verkeer moest er over de pechstrook of kon er de afrit nemen. En de brandweer van de zone Westhoek moest vrijdagavond uitrukken voor een grote haagbrand in de industriezone in Boezingen bij Ieper. Het vuur ontstond vermoedelijk in een afvalhoop met actieve kool en breidde zich snel uit naar een haag en omliggende begroeisel.
1: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.

Een nieuwe liefde voor Jurgen Lenz en een nieuwe werkweek voor ons, inderdaad. Eddy Govert is mijn naam en ik heet je van harte welkom bij VBRO. Goedemorgen trouwens. We gaan door tot aan het gaatje, dat wil zeggen 12 uur tot we afgelost worden. Met goede muziek in onze koffietijd en af en toe een leuk plaatje. En natuurlijk mag onze kop koffie niet ontbreken, hè? Anders is het geen koffietijd. We gaan door met Dave Dekker, Monica. Daar komt-ie.

Bart Keil heeft net een vakantie achter de rug in de Ardennen, samen met Luc Appermond. En het is misschien daarom dat hij zot verliefd is, wie weet. We gaan door met Jan Smit. Boom, boom, bailando.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentino.
2: Nee, mag niet van je houden.
1: Honey D. Axel Lane. En uit Nederland, José Sepp. Vrijdag namiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel Z.

0: www.bnr.be. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De zomer gaat met volle kracht en volle geweld door. Vandaag opnieuw een hele warme dag. Tropische maxima die gemakkelijk richting de 30 graden weer gaan. Maxima van 233 graden dieper landinwaarts in het zuiden van de provincie. Tot een dikke 30, 31 op heel veel andere plekken. De kustregio doet minder mee. Daar is de temperatuur afgetopt rond, laat ons zeggen, ergens een graad of 6, 7, 28. Wat ook nog heel hoge waarden zijn natuurlijk. Trouwens, op heel veel plekken betekent dit ook meteen de vierde hittegolf van dit jaar. Ook al zijn er in Centraal-België minder, onze provincie doet wel degelijk telkens mee met die hoogste temperaturen, ook al omdat het hier de droogste regio is. Verder uiteraard heel veel zon. Die zon die speelt de hoofdrol weer. Al komen er in de loop van de dag ook wel wat wolkenvelden verspreid voor met een zwakke tot matige, later matige noordoostelijke wind. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Van

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477

Dat was de groep helemaal Hollands. En ze zaten op die beroemde boot, hè? De Titanic. Mooi liedje feitelijk, hè? Het is een nieuwste. We gaan lachen, hè, vrienden. Lachen is plezant. En zeker als je hoort met wie, hè? Odilon Mortier.

Isaac Meijers uit Amsterdam in Jood is met zijn vrouw in Brussel geweest. En zijn vriend zegt: Isaac, hoe was het in Brussel? Hij gaat weg, zegt Isaac. Eng. Ik ga in een hotel, ik schrijf mijn naam in dat boek. Meneer en mevrouw Isaac Meijers. Ze zien dat ik een Jood ben en ze gooien me eruit. Ze willen geen Joden in het hotel in Brussel. Nou, zegt hij, anders is het toch je schuld? Oh ja? Nou ja, als hij nog eens in Brussel komt en je moet je naam in dat boek schrijven, dan schrijf je toch gewoon een katholieke naam? Oh zo? Oh ja, goed. Een paar weken erachter moeten ze weer naar Brussel. 'S Maandags komen ze weer elkaar tegen. Nou, Isaac, ik heb gehoord dat je weer in Brussel geweest bent. Ja, zegt de ander. En hoe was het? Ach, ga weg, eng. Ik ben weer buiten gevlogen in dat hotel. En dan zegt de ander, ik heb je toch gezegd dat je een katholieke naam moest schrijven. Heb ik toch wel gedaan, zegt Isaac Meijers. Ik heb toch wel klaar en duidelijk in dat boek geschreven. Meneer en mevrouw kardinaal Daniels.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Alle beschikbare plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat zegt minister van Defensie Franke. Eind deze maand beginnen 500 jongeren aan hun opleiding. De grootste groep van 375 gaat naar de landmacht. Daarna starten 75 jongeren bij de luchtmacht en 50 bij de marine. Ons land kende vorig jaar de zwakste economische groei van alle landen in de eurozone. De Belgische economie groeide met amper 0,5%, minder dan de helft van het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie die de standaard publiceert. Volgens waarnemers spelen de hoge inflatie en de dure energieprijzen de industrie parten. Dat zet ook de overheidsfinanciën verder onder druk. Door de aanhoudende hitte en droogte dreigen groenten zoals tomaten, komkommers en prei, maar ook witlof, een stuk duurder te worden. Dat zeggen landbouwkundigen. Ze vergelijken de huidige situatie met de uitzonderlijk droge zomer van 1976. Door de lagere opbrengsten zullen er minder groenten beschikbaar zijn, ook voor de export. Dat zal volgens experts de prijzen opdrijven. Ze vrezen ook voor een mogelijk tekort aan veevoer. De Verenigde Staten en Iran praten vanaf vandaag opnieuw over een staakt het vuren in het Midden-Oosten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Afgelopen weekend schrapte hij een geplande grote aanval op Iran. Trump deed dit naar eigen zeggen op vraag van Iran en enkele andere landen in de regio. Maar Teheran spreekt dat tegen. De voorbije weken escaleerde het geweld opnieuw. Na de aankondiging van nieuw overleg over een bestand is de prijs van ruwe olie fors gezakt. In de Amerikaanse staat Washington hebben verschillende bosbranden al meer dan 100.000 hectare natuur verwoest. Er gingen ook honderden gebouwen in de vlammen op. Zo'n 60.000 mensen moesten hun huis verlaten. De brandweer krijgt het vuur erg moeilijk onder controle. Er vielen tot nog toe geen slachtoffers. We krijgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt ook tropisch warm met maxima tot 35 graden. Ook morgen veel zon. De kans op een warmteonweer neemt dan wel toe bij een graad of 33.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer in een presentatie van Chris Reilhoff, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.

Ik moet eerlijk bekennen, dat heb ik nog niet veel horen zeggen. Tranen van goud. Maar het was wel de nieuwste single van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tweede gedeelte van onze koffietijd. Welkom bij VBRO. Goedemorgen als je er nu pas bij komt. Mijn naam is Eddie Govert. Geef me al jouw dromen. Dat is een goede raad van Frank Galan.

Dat is een liedje van Bob Davidsen, wat we zeker nog meegezongen hebben in onze tienerjaren. Vrolijke vrienden. Tijd voor onze Vlaamse artiest van de dag. En vandaag is het een madame, inderdaad, een vrouwlein, zou ik eigenlijk moeten zeggen. Want het gaat over Andrea Schön. En het klinkt een beetje Duits, hè? Inderdaad, het is ook een Duitse van afkomst. Maar ze woont al jaren hier in Vlaanderen. Het is trouwens de partner van de zanger Mike Grondi. En samen maken ze heel wat podia onveilig. Ik heb het genoegen gehad van Andrea bij ons, bij DNV, in productie te mogen hebben. Heel wat opnames zijn bij ons verschenen van deze zangeres. En ze wordt heel vaak gevraagd op Duitse feesten en schlagerparades. Waarom? Omdat ze nog altijd gekleed gaat als een Duitse zangeres met dirndl. Ja, dat is die typische kledij van Duitse meisjes, hè. En ze zingt ook in het Duits, maar ook in het Nederlands. Ik heb het genoegen gehad van een liedje te mogen schrijven voor haar. En ze heeft dat opgenomen in het Duits. Beste vrienden, Andrea Schön met Es ist Liebe.

0: Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Beernem. Matinee show.

VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak

0: info@vbro.be.
1: Alle beschikbare plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat zegt minister van Defensie Franke. Eind deze maand beginnen 500 jongeren aan hun opleiding. De grootste groep van 375 gaat naar de landmacht. Daarna starten 75 jongeren bij de luchtmacht en 50 bij de marine. Ons land kende vorig jaar de zwakste economische groei van alle landen in de eurozone. De Belgische economie groeide met amper 0,5%, minder dan de helft van het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie die de Standaard publiceert. Volgens waarnemers spelen de hoge inflatie en de dure energieprijzen de industrie parten. Dat zet ook de overheidsfinanciën verder onder druk. Door de aanhoudende hitte en droogte dreigen groenten zoals tomaten, komkommers en prei, maar ook witlof, een stuk duurder te worden. Dat zeggen landbouwkundigen. Ze vergelijken de huidige situatie met de uitzonderlijk droge zomer van 1976. Door de lagere opbrengsten zullen er minder groenten beschikbaar zijn, ook voor de export. Dat zal volgens experts de prijzen opdrijven. Ze vrezen ook voor een mogelijk tekort aan veevoer. De Verenigde Staten en Iran praten vanaf vandaag opnieuw over een staakt het vuren in het Midden-Oosten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Afgelopen weekend schrapte hij een geplande grote aanval op Iran. Trump deed dit naar eigen zeggen op vraag van Iran en enkele andere landen in de regio. Maar Teheran spreekt dat tegen. De voorbije weken escaleerde het geweld opnieuw. Na de aankondiging van nieuw overleg over een bestand is de prijs van ruwe olie fors gezakt. In de Amerikaanse staat Washington hebben verschillende bosbranden al meer dan 100.000 hectare natuur verwoest. Er gingen ook honderden gebouwen in de vlammen op. Zo'n 60.000 mensen moesten hun huis verlaten. De brandweer krijgt het vuur erg moeilijk onder controle. Er vielen tot nog toe geen slachtoffers. We krijgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt ook tropisch warm met maxima tot 35 graden. Ook morgen veel zon. De kans op een warmteonweer neemt dan wel toe bij een graad of 33.
0: Dit is de nieuwe single van Feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of organisatie.

0: veel plezier. Feestzangerrené boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

We kregen twee dames met pet. Eerst Cindy en ook Monique Smit, onze trotsplaat voor deze week. Niet naar huis. Dat zal ik nog niet doen, want ik heb nog een beetje, ja, plaatjes aan te kondigen, hè. Zoals deze, Yves Segers. Allemaal, zijn nieuwste.

Ja, ja, het is zomer en dat hoor je natuurlijk, hè. Ik drink Rosé van Wesley Bronkhorst, zijn nieuwe single. Voilà, het is hier bijna afgelopen, hè, met onze koffietijd van vandaag, 3 augustus. En hij zit al te wachten, vol ongeduld, Rudy Meins. En die hoor je na 12 uur met zijn zomergroetjes. Zomergroetjes, dat kan ik ook, hè. Voilà. Tot morgen, zou ik zeggen, smakelijk eten en bedankt om te luisteren, hè. Ciao, ciao.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: De stekbacterie die verschillende kinderen in Braschaat ziek maakte, is afkomstig van de kinderboerderij. Dat blijkt uit de resultaten van het labo-onderzoek. De bacterie is aangetroffen in de mest van de dieren. In totaal raakten 8 kinderen besmet. Ze werden met ernstige nierproblemen in het ziekenhuis opgenomen. 2 van hen lagen zelfs een tijd lang in coma. De kinderboerderij ging uit voorzorg enkele weken dicht. Ze nam extra maatregelen en gaat morgen weer open. Vanaf 2027 zal je makkelijker een verzekering kunnen opzeggen. Dat kondigt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders aan. Hij benadrukt dat er nu te veel drempels zijn om van verzekering te veranderen. Daardoor blijven veel mensen vaak te lang bij dezelfde verzekeraar en verliezen ze mogelijk honderden euro's. Vanaf volgend jaar kan je in 3 klikken een verzekering opzeggen of je nieuwe verzekeraar vragen om een oude verzekering stop te zetten. 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op gewestwegen worden afgekeurd. De voorbije 2 jaar ontving het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer 15 aanvragen van gemeenten. Amper 4 daarvan kregen groen licht. Volgens het agentschap vallen er op de afgewezen plaatsen te weinig verkeersslachtoffers en worden er onvoldoende snelheidsovertredingen vastgesteld. Bij een verkeersongeval in Oostende is een vrouw van 30 vanmorgen zwaar gewond geraakt. Ze werd met haar fiets aangereden door een vrachtwagen toen ze de weg wou oversteken. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De vrachtwagenchauffeur had niet gedronken. Cuba kampt met een grote stroompanne. Zo'n 10 miljoen inwoners hebben geen elektriciteit meer. Hoe dat komt is nog niet duidelijk. Vorige maand viel de stroom ook al 3 keer uit op Cuba. De energievoorzieningen zijn verouderd en door de olieblokkade van de Verenigde Staten is de situatie nog verslechterd. De Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo en zijn vriendin Georgina Rodriguez geven elkaar volgend weekend het ja-woord. Dat melden verschillende Portugese media. De huwelijksplechtigheid zou plaatsvinden op Madeira, het eiland waar Ronaldo geboren werd. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 dochters. Ronaldo en Rodriguez zijn sinds vorig jaar verloofd. Het is zonnig en tropisch warm met maxima tot 35 graden in het binnenland. Aan zee is het zo'n 10 graden koeler. Morgen krijgen we opnieuw zonnige periode, maar mogelijk ook een onweersbui. We halen dan een graad of 33.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance met artiesten gekend van de radio. Frank Valentino.
3: Nee, ik mag niet van je houden.
2: Honey D. Axel Lane. En uit Nederland, José Sepp. Vrijdag namiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan, mits reservering op 0468-440276 of info@events.be. Events met dubbel Z.

0: Kink.be. Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
1: Zomergroetjes met Rudy Meins.

0: Zo is dat inderdaad. Goedemiddag iedereen. Maandag vandaag. We zijn de 3e van augustus. We zijn een nieuwe week in de grote vakantie ingestapt. En Eddy Govert is ondertussen vrolijk naar huis. Dankjewel Eddy voor koffietijd. We maken tot 1 uur dit programma. Straks bezoek uit Nederland in Voor het Voetlicht van André Hazes, junior uiteraard. En Mijn Beste Vriend is het liedje dat hij straks uit de doeken komt doen.
1: Zomergroetjes. Van maandag tot vrijdag. Van 12 tot 1.

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag zeer warm, zeer warm. Opnieuw een tropische dag met maximumtemperaturen in de buurt van 30 tot 233 graden landinwaarts. Mogelijk zelfs nog wat meer, want je zag dat de voorbije tijd ook al dat modellen die temperaturen geven, maar dat het in de praktijk wat warmer wordt, omdat, vooral dan omdat, de regio zo droog is. In normale omstandigheden wordt een deel van de zonne-energie gebruikt om verdamping te genereren, maar als er geen vocht in de bodem is, ja, dan speelt dat niet en dan wordt al die energie gebruikt om die temperaturen hoger aan te jagen. Veel zon, geleidelijk ook wel een aantal wolkenpartijen die kunnen voorkomen met een noordoostelijke wind die, ja, aan de kust misschien wat meer uitgesproken zeebries effect krijgt, maar over het algemeen een noordoostelijke wind daarbij. Vanavond, vannacht ook heel erg warm. Een kleine kans op misschien een enkel buitje, maar houd maar in de gaten. Het zal waarschijnlijk weer niet vallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: heel wat optredens, heel wat werk voor Christophe. Ook zijn nieuwe single, Ik geloof nog in mijn dromen, komt vandaag nog eens voor in onze playlist op deze maandag 3 augustus. Een playlist heeft onkel Erik niet, maar ik heb hem wel regelmatig aan de telefoon, daar ergens in Zuid-Frankrijk. Onkel Erik?
1: Ja, luisteraars, is zo dat ik heb moeten zien. Ik zou daar moeten foto pakken en heb de website laten zetten van de VBRO. Morita is als een brood of bijer, zeg. Zo dat ik heb moeten zien, karka de roos niet bij. Kwam door tijden, de hak ik liep door verprie. Ik zei, mens, dat is zeg. Ah nee, het is toch Rita. Allee, zeg, goed. Ik kan niet meer te zeggen van de blusterluster door de VBRO. En vele groeten, een van ons allemaal. En toedeloe, hé.
2: Zomergroetjes van de VBRO.

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: freekvanrooij.com.
1: De stekbacterie die verschillende kinderen in Braschaat ziek maakte, is afkomstig van de kinderboerderij. Dat blijkt uit de resultaten van het labo-onderzoek. De bacterie is aangetroffen in de mest van de dieren. In totaal raakten 8 kinderen besmet. Ze werden met ernstige nierproblemen in het ziekenhuis opgenomen. 2 van hen lagen zelfs een tijd lang in coma. De kinderboerderij ging uit voorzorg enkele weken dicht. Ze nam extra maatregelen en gaat morgen weer open. Vanaf 2027 zal je makkelijker een verzekering kunnen opzeggen. Dat kondigt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders aan. Hij benadrukt dat er nu te veel drempels zijn om van verzekering te veranderen. Daardoor blijven veel mensen vaak te lang bij dezelfde verzekeraar en verliezen ze mogelijk honderden euro's. Vanaf volgend jaar kan je in 3 klikken een verzekering opzeggen of je nieuwe verzekeraar vragen om een oude verzekering stop te zetten. 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op gewestwegen worden afgekeurd. De voorbije 2 jaar ontving het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer 15 aanvragen van gemeenten. Amper 4 daarvan kregen groen licht. Volgens het agentschap vallen er op de afgewezen plaatsen te weinig verkeersslachtoffers en worden er onvoldoende snelheidsovertredingen vastgesteld. Bij een verkeersongeval in Oostende is een vrouw van 30 vanmorgen zwaar gewond geraakt. Ze werd met haar fiets aangereden door een vrachtwagen toen ze de weg wou oversteken. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De vrachtwagenchauffeur had niet gedronken. Cuba kampt met een grote stroompanne. Zo'n 10 miljoen inwoners hebben geen elektriciteit meer. Hoe dat komt is nog niet duidelijk. Vorige maand viel de stroom ook al 3 keer uit op Cuba. De energievoorzieningen zijn verouderd en door de olieblokkade van de Verenigde Staten is de situatie nog verslechterd. De Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo en zijn vriendin Georgina Rodriguez geven elkaar volgend weekend het ja-woord. Dat melden verschillende Portugese media. De huwelijksplechtigheid zou plaatsvinden op Madeira, het eiland waar Ronaldo geboren werd. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 dochters. Ronaldo en Rodriguez zijn sinds vorig jaar verloofd. Het is zonnig en tropisch warm met maxima tot 35 graden in het binnenland. Aan zee is het zo'n 10 graden koeler. Morgen krijgen we opnieuw zonnige periode, maar mogelijk ook een onweersbui. We halen dan een graad of 33.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
4: De trein naar het
3: met de hoek van de partij, Michael.

0: iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.
2: VBRO. Zomergroetjes. Alleen maar zonnige muziek.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meijns.
1: Heel fijn dat je luistert naar deze aflevering van Voor het voetlicht, waarin we Vlaamse en Nederlandse artiesten aan het woord laten over hun liedjes. En vandaag is André Hazes Jr. nog eens aan de beurt met een liedje uit een van zijn albums. Mijn beste vriend.
2: Ja, het is op zich best wel een grappig verhaal. Ik zat in Barcelona. Ik had een weekendje vrijgenomen. En toen kwam het idee me op dat ik eigenlijk een liedje wilde maken over iemand in de gevangenis. Dus een soort van de harde realiteit. Het is makkelijk om altijd over leuke dingen te zingen, maar je moet ook de moeilijke kant van het leven beschrijven. En toen heb ik een tekstschrijver gebeld om 4:00 s'nachts. En Jeroen, je moet echt hierover schrijven en ik moet een tekst. En binnen een paar dagen had ik een tekst erover.
3: Ja.
2: En het was prachtig om te horen meteen. Ik had nog niet eens muziek erbij, maar ik was echt verkocht.
1: Doe je dat wel vaker om 4:00 mensen opbellen zo?
2: Ja. Ja, dat vind ik leuk om te doen. Ja. Ja, dat vind ik gezellig.
1: Goed, sinds enige tijd sta je dus ook in het vak, net zoals je vader jarenlang heeft gedaan. Heb je in dat vak echte vrienden, André?
2: Nou ja, dat is natuurlijk altijd even afwachten. Hè? Maar ik durf wel te zeggen dat ik mensen heb ontmoet die wel, dat we bij elkaar in ons hart zitten.
1: Mm-hmm.
2: En het is natuurlijk altijd, je zal altijd voor je eigen carrière gaan. Dat is het belangrijkste wat er is. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld Christophe, hoe hij mij geholpen heeft, daar ben ik hem altijd dankbaar voor. En daarvoor zal hij altijd in mijn hart zitten. Ja. In Nederland heb ik dat weer met een Danny de Munk. Die zit echt bij mij in mijn hart.
1: Ja. Er zijn er niet zoveel, denk ik, die je zomaar bij de hand nemen, hè?
2: Nee, er zijn er heel weinig.
1: Mm.
2: Ja, zeker weten.

vanmiddag 30 graden en meer. En daarmee is dan die hittegolf opnieuw een feit. Ik stip aan dat West-Vlaanderen daarbij dikwijls de warmste regio van het land is. En dat is ook dit keer weer zo. De hoogste temperaturen zitten in onze regio met maxima vanmiddag 32, 33 graden of meer landinwaarts. En dat zal ook in stedelijke gebieden het geval zijn. Aan de kust iets minder warm, maar ook daar echt dik zomers met maxima van 27 graden of meer. Kortom, een weer heel erg warme dag en een heel erg warme start van de week. Daarbij uiteraard heel veel zon, een aantal wolkenvelden ook wel, ja, hier en daar, dat kan. Met een noordoostelijke wind die matig gaat waaien in de loop van de dag, maar uiteindelijk nergens of toch bijna nergens een bui. Misschien dat er naar het eind van de middag toe lokaal een licht buitje zou kunnen opduiken, maar die kans is bijzonder, bijzonder, bijzonder klein. Om niet te zeggen uitgesloten. Vanavond en vannacht ook wat wolkenpartijen. Ook dan dat hele kleine kansje, paar procent maar op een enkele bui hier of daar. Maar de meeste plekken houden het droog bij weer een heel warme avond, heel warme nacht. Minima 16, 17 graden. Morgen ook van dat, weer heel warm. Maxima 30 graden en meer. Met ook dan heel veel zon. Maar het wordt drukkend warm morgen. Er komt vochtiger lucht binnen en de temperaturen zullen moeilijker verdragen. Zijn met ook dan die maxima vooraan de 30 graden. Later op de dag meer wolken in de naar west draaiende wind, waarmee dan wat verlichting binnenloopt. Dat loopt dan woensdag, donderdag, vrijdag uit op minder warme dagen. Woensdag nog dik 25 graden. Donderdag, vrijdag waarschijnlijk daaronder met wat wolken. Misschien een buitje hier of daar, maar nog eens minime kans. En dan naar het weekend toe zou dan weer warmere lucht gaan binnenlopen met opnieuw oplopende temperaturen tegen die tijd. Neerslag van betekenis, vergeet het.

uit Oostende, Jo Benna en het zomerse gevoel. Dat duurt nog een heel eind, gelukkig maar, zou ik zeggen. Ja, ik zou zeggen, blijf ook bij VWRO, want de hele dag word je ondergedompeld in die heerlijke muziek in onze eigen taal. Ik wens je alvast nog een fijne dag en morgen zijn we er terug. En dan is David van Dijk onze gast en komt hij iets lekkers voorstellen. Een glas koele witte wijn. Dat is voor morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: De stekbacterie die verschillende kinderen in Braschaat ziek maakte, is afkomstig van de kinderboerderij. Dat blijkt uit de resultaten van het labo-onderzoek. De bacterie is aangetroffen in de mest van de dieren. In totaal raakten 8 kinderen besmet. Ze werden met ernstige nierproblemen in het ziekenhuis opgenomen. 2 van hen lagen zelfs een tijd lang in coma. De kinderboerderij ging uit voorzorg enkele weken dicht. Ze nam extra maatregelen en gaat morgen weer open. Vanaf 2027 zal je makkelijker een verzekering kunnen opzeggen. Dat kondigt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders aan. Hij benadrukt dat er nu te veel drempels zijn om van verzekering te veranderen. Daardoor blijven veel mensen vaak te lang bij dezelfde verzekeraar en verliezen ze mogelijk honderden euro's. Vanaf volgend jaar kan je in 3 klikken een verzekering opzeggen of je nieuwe verzekeraar vragen om een oude verzekering stop te zetten. 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op gewestwegen worden afgekeurd. De voorbije 2 jaar ontving het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer 15 aanvragen van gemeenten. Amper 4 daarvan kregen groen licht. Volgens het agentschap vallen er op de afgewezen plaatsen te weinig verkeersslachtoffers en worden er onvoldoende snelheidsovertredingen vastgesteld. Bij een verkeersongeval in Oostende is een vrouw van 30 vanmorgen zwaar gewond geraakt. Ze werd met haar fiets aangereden door een vrachtwagen toen ze de weg wou oversteken. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De vrachtwagenchauffeur had niet gedronken. Cuba kampt met een grote stroompanne. Zo'n 10 miljoen inwoners hebben geen elektriciteit meer. Hoe dat komt is nog niet duidelijk. Vorige maand viel de stroom ook al 3 keer uit op Cuba. De energievoorzieningen zijn verouderd en door de olieblokkade van de Verenigde Staten is de situatie nog verslechterd. De Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo en zijn vriendin Georgina Rodriguez geven elkaar volgend weekend het ja-woord. Dat melden verschillende Portugese media. De huwelijksplechtigheid zou plaatsvinden op Madeira, het eiland waar Ronaldo geboren werd. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 dochters. Ronaldo en Rodriguez zijn sinds vorig jaar verloofd. Het is zonnig en tropisch warm met maxima tot 35 graden in het binnenland. Aan zee is het zo'n 10 graden koeler. Morgen krijgen we opnieuw zonnige periode, maar mogelijk ook een onweersbui. We halen dan een graad of 33.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat Geren, dan zal ik het ook wel Geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: De stekbacterie die verschillende kinderen in Braschaat ziek maakte, is afkomstig van de kinderboerderij. Dat blijkt uit de resultaten van het labo-onderzoek. De bacterie is aangetroffen in de mest van de dieren. In totaal raakten 8 kinderen besmet. Ze werden met ernstige nierproblemen in het ziekenhuis opgenomen. 2 van hen lagen zelfs een tijd lang in coma. De kinderboerderij ging uit voorzorg enkele weken dicht. Ze nam extra maatregelen en gaat morgen weer open. Vanaf 2027 zal je makkelijker een verzekering kunnen opzeggen. Dat kondigt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders aan. Hij benadrukt dat er nu te veel drempels zijn om van verzekering te veranderen. Daardoor blijven veel mensen vaak te lang bij dezelfde verzekeraar en verliezen ze mogelijk honderden euro's. Vanaf volgend jaar kan je in 3 klikken een verzekering opzeggen of je nieuwe verzekeraar vragen om een oude verzekering stop te zetten. 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op gewestwegen worden afgekeurd. De voorbije 2 jaar ontving het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer 15 aanvragen van gemeenten. Amper 4 daarvan kregen groen licht. Volgens het agentschap vallen er op de afgewezen plaatsen te weinig verkeersslachtoffers en worden er onvoldoende snelheidsovertredingen vastgesteld. Bij een verkeersongeval in Oostende is een vrouw van 30 vanmorgen zwaar gewond geraakt. Ze werd met haar fiets aangereden door een vrachtwagen toen ze de weg wou oversteken. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De vrachtwagenchauffeur had niet gedronken. Cuba kampt met een grote stroompanne. Zo'n 10 miljoen inwoners hebben geen elektriciteit meer. Hoe dat komt is nog niet duidelijk. Vorige maand viel de stroom ook al 3 keer uit op Cuba. De energievoorzieningen zijn verouderd en door de olieblokkade van de Verenigde Staten is de situatie nog verslechterd. De Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo en zijn vriendin Georgina Rodriguez geven elkaar volgend weekend het ja-woord. Dat melden verschillende Portugese media. De huwelijksplechtigheid zou plaatsvinden op Madeira, het eiland waar Ronaldo geboren werd. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 dochters. Ronaldo en Rodriguez zijn sinds vorig jaar verloofd. Het is zonnig en tropisch warm met maxima tot 35 graden in het binnenland. Aan zee is het zo'n 10 graden koeler. Morgen krijgen we opnieuw zonnige periode, maar mogelijk ook een onweersbui. We halen dan een graad of 33.
2: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals rockzangen. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor beste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Vanmiddag 30 graden en meer. En daarmee is dan die hittegolf opnieuw een feit. Ik stip aan dat West-Vlaanderen daarbij dikwijls de warmste regio van het land is. En dat is ook dit keer weer zo. De hoogste temperaturen zitten in onze regio met maxima vanmiddag 32, 33 graden of meer landinwaarts. En dat zal ook in stedelijke gebieden het geval zijn. Aan de kust iets minder warm, maar ook daar echt dik zomers met maxima van 27 graden of meer. Kortom, een weer heel erg warme dag en een heel erg warme start van de week. Daarbij uiteraard heel veel zon, een aantal wolkenvelden ook wel, ja, hier en daar, dat kan. Met een noordoostelijke wind die matig gaat waaien in de loop van de dag, maar uiteindelijk nergens, of toch bijna nergens, een bui. Misschien dat er naar het eind van de middag toe lokaal een licht buitje zou kunnen opduiken, maar die kans is bijzonder, bijzonder, bijzonder klein. Om niet te zeggen uitgesloten. Vanavond en vannacht ook wat wolkenpartijen. Ook dan dat hele kleine kansje, paar procent maar op een enkele bui hier of daar. Maar de meeste plekken houden het droog bij weer een heel warme avond, heel warme nacht. Minima 16, 17 graden. Morgen ook van dat, weer heel warm. Maxima 30 graden en meer. Met ook dan heel veel zon. Maar het wordt drukkend warm morgen. Er komt vochtiger lucht binnen en de temperaturen zullen moeilijker verdragen zijn met ook dan die maxima vooraan de 30 graden. Later op de dag meer wolken in de naar west draaiende wind, waarmee dan wat verlichting binnenloopt. Dat loopt dan woensdag, donderdag, vrijdag uit op minder warme dagen. Woensdag nog dik 25 graden. Donderdag, vrijdag waarschijnlijk daaronder met wat wolken. Misschien een buitje hier of daar, maar nog eens minime kans. En dan naar het weekend toe zou dan weer warmere lucht gaan binnenlopen met opnieuw oplopende temperaturen tegen die tijd. Neerslag van betekenis, vergeet het.

0: thuis, op het werk of in de auto.
1: VBRO.
2: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: De stekbacterie die verschillende kinderen in Braschaat ziek maakte, is afkomstig van de kinderboerderij. Dat blijkt uit de resultaten van het labo-onderzoek. De bacterie is aangetroffen in de mest van de dieren. In totaal raakten 8 kinderen besmet. Ze werden met ernstige nierproblemen in het ziekenhuis opgenomen. 2 van hen lagen zelfs een tijd lang in coma. De kinderboerderij ging uit voorzorg enkele weken dicht. Ze nam extra maatregelen en gaat morgen weer open. Vanaf 2027 zal je makkelijker een verzekering kunnen opzeggen. Dat kondigt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders aan. Hij benadrukt dat er nu te veel drempels zijn om van verzekering te veranderen. Daardoor blijven veel mensen vaak te lang bij dezelfde verzekeraar en verliezen ze mogelijk honderden euro's. Vanaf volgend jaar kan je in 3 klikken een verzekering opzeggen of je nieuwe verzekeraar vragen om een oude verzekering stop te zetten. 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op gewestwegen worden afgekeurd. De voorbije 2 jaar ontving het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer 15 aanvragen van gemeenten. Amper 4 daarvan kregen groen licht. Volgens het agentschap vallen er op de afgewezen plaatsen te weinig verkeersslachtoffers en worden er onvoldoende snelheidsovertredingen vastgesteld. Bij een verkeersongeval in Oostende is een vrouw van 30 vanmorgen zwaar gewond geraakt. Ze werd met haar fiets aangereden door een vrachtwagen toen ze de weg wou oversteken. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De vrachtwagenchauffeur had niet gedronken. Cuba kampt met een grote stroompanne. Zo'n 10 miljoen inwoners hebben geen elektriciteit meer. Hoe dat komt is nog niet duidelijk. Vorige maand viel de stroom ook al 3 keer uit op Cuba. De energievoorzieningen zijn verouderd en door de olieblokkade van de Verenigde Staten is de situatie nog verslechterd. De Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo en zijn vriendin Georgina Rodriguez geven elkaar volgend weekend het jawoord. Dat melden verschillende Portugese media. De huwelijksplechtigheid zou plaatsvinden op Madeira, het eiland waar Ronaldo geboren werd. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 dochters. Ronaldo en Rodriguez zijn sinds vorig jaar verloofd. Het is zonnig en tropisch warm met maxima tot 35 graden in het binnenland. Aan zee is het zo'n 10 graden koeler. Morgen krijgen we opnieuw zonnige periode, maar mogelijk ook een onweersbui. We halen dan een graad of 33.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Îmi place, Matt îmi place, Matt.
1: Nico de Klerk.
0: En
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en naast mij zit er een rare meneer die precies net uit zijn bed komt.
4: Ja, dankjewel, hè, Nico, zeg. In godsnaam. Ik ben Eddy Govert.
3: Ja?
4: Jawel, en ik kom niet uit bed. Ik kwam uit bed deze morgen, maar...
3: Dat is al even geleden, ja.
4: Ja. Ik ben er niet net uit, hè.
3: Nu, we hebben in de jaren 70 heel veel muziekjes gehoord, die we ook in het archief terugvinden, die, laten we zeggen, iets wat vunziger zijn dan de gemiddelde teksten van
4: vandaag. Dus, ik zeg altijd, dat wordt niet uitgesproken, het is alleen Nico die eraan denkt. Dat is een ander paramoon natuurlijk.
3: Ik sta even verstomd.
4: Dat dacht ik al. Maar allee.
3: Dat gebeurt niet zo vaak dat ik verstomd sta.
4: Nee.
3: Maar nee. We hebben geluisterd naar een nummer.
4: Ja,
3: dat we straks laten horen.
4: Ik begrijp het.
3: Het is...
4: Het doet een beetje denken.
3: Het is een dubbele bodem, Eddy.
4: Ja. En die bodem ligt nogal serieus diep, hè.
3: Waar gaan we naartoe met dit gesprek, Eddy?
4: Ik weet het niet meer af. Goed.
3: Nu, wij hebben dus in de jaren 70 waren er heel wat nummers die wat aangebrander waren.
4: Pikanter, zoals men zegt.
3: Ja, ik hou niet zo van heel pikant persoonlijk.
4: Nee, dat weet ik.
3: Maar dat is wat eten natuurlijk, dit is wel anders. Frankie was, dacht ik, uit ergens de Kempen of zo?
4: Ja, ik klinkt wel zo'n beetje.
3: Ja, hè?
4: Ja, het zou kunnen.
3: Ik denk dat hij uit de Kempen ongeveer moet geweest zijn. En die zong in de jaren 70 een aantal van die toch wel aangebrande teksten.
4: Dubbelzinnig,
3: ja.
4: Dat is het woord. Dus je weet niet wat je hoort, maar je denkt vooral wat je hoort.
3: Ik denk dat de mensen nu de radio luider hebben gezet en gewoon aan het luisteren zijn. Wat gaan die twee nog uitkramen?
4: Ja, ik weet het niet.
3: Maar we gaan het daarbij laten. We gaan ze gewoon laten meegenieten met...
4: voilà, van Frankie,
3: in bed,
4: hè.
3: In bed.
4: In bed?
3: Ja.
4: Ah, ja. Het liedje noemt In Bed.
3: Ja.
4: Ja.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance met artiesten gekend van de radio. Frank Valentin.

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel zit.

0: www.mobil.de. Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag zeer warm, zeer warm. Opnieuw een tropische dag met maximumtemperaturen in de buurt van 30 tot 233 graden landinwaarts. Mogelijk zelfs nog wat meer, want je zag dat de voorbije tijd ook al dat modellen die temperaturen geven, maar dat het in de praktijk wat warmer wordt, omdat, vooral dan omdat, de regio zo droog is. In normale omstandigheden wordt een deel van de zonne-energie gebruikt om verdamping te genereren, maar als er geen vocht in de bodem is, ja, dan speelt dat niet en dan wordt al die energie gebruikt om die temperaturen hoger aan te jagen. Veel zon, geleidelijk ook wel een aantal wolkenpartijen die kunnen voorkomen met een noordoostelijke wind die, ja, aan de kust misschien wat meer uitgesproken zeebries effect krijgt, maar over het algemeen een noordoostelijke wind daarbij. Vanavond, vannacht ook heel erg warm. Kleine kans op misschien een enkel buitje, maar houd het maar in de gaten. Het zal waarschijnlijk weer niet vallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62, 0498 10 71 34 of mail info@vbro.be.
0: Dit is VBRO.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh ja, yeah. Nu sta ik voor je.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In Antwerpen is een man van 50 levensgevaarlijk gewond geraakt bij dakwerken aan de kathedraal. Hij viel zo'n 3 meter naar beneden en bleef hangen in zijn veiligheidsharnas. De man kon nog net zijn collega's verwittigen voor hij het bewustzijn verloor. De brandweer heeft hem bevrijd en het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet duidelijk wat er precies misgegaan is. Het onderzoek loopt volop. Bij een gewelddadig incident met een mes en vuurwapens in een café in Molenbeek zijn 2 gewonden gevallen. Ze liggen in het ziekenhuis. Over de aanleiding van de vechtpartij is nog niets bekend. De politie heeft wel enkele verdachten opgepakt. Een Oekraïense drone-aanval op een populaire Russische badplaats aan de Zwarte Zee heeft aan 4 mensen het leven gekost. Dat zeggen de Russische autoriteiten. 1 van de slachtoffers is een kind. Nog eens 10 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft de aanval nog niet bevestigd. In Ceuta, een Spaanse exclave in het noorden van Marokko, is het dodental na de massale bestorming door migranten opgelopen tot 88. Vorige week donderdag probeerden duizenden migranten Ceuta binnen te geraken. Ze deden dat zwemmend, met boten of via de grenshekken. Vele overleefden de poging niet. De meeste kwamen om het leven door verdrinking. Iran spreekt tegen dat het opnieuw rond de onderhandelingstafel zit met de Verenigde Staten. Dat bleek vanmorgen op een persconferentie. De Amerikaanse president Trump had nochtans gezegd dat het overleg vandaag zou hervat worden. Volgens Iran onderhandelt het wel met Oman over een veilige doorgang in de straat van Hormuz. Union weet tegen wie het mogelijk uitkomt in de 4e en laatste voorronde van de Champions League. De Brusselaars treffen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC Nijmegen. Eerst moet Union wel nog voorbij het Noorse Bodo Glimt. Morgen vindt de heenwedstrijd plaats. Het blijft zonnig en erg heet met maxima tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het aangenamer vertoeven met zo'n 25 graden. Ook morgen wordt het vrij zonnig. Later stijgt wel de kans op onweersbuien. Het kwik klimt dan tot 32 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de Westlaan in Raverszijde, een deelgemeente van Oostende, is gisterenmiddag een Tesla bovenop een muurtje van een voortuin van een rijwoning beland. Hoe dat precies kon gebeuren is niet duidelijk. Er waren in ieder geval geen andere voertuigen bij betrokken. De Tesla moest getakeld worden. Er is geen melding van gewonden. In Ledegem moest de brandweer gisteren rond het middaguur uitrukken naar de Sint-Looise Winkelstraat. Daar stond een potje te lang op het vuur en dat zorgde voor hevige rookontwikkeling. In de woning woont een gezin van buitenlandse afkomst. De brandweer had de situatie er snel onder controle. De gezinsleden werden even gecontroleerd in een ambulance omdat ze mogelijk rook hadden ingeademd. Maar uiteindelijk moest er niemand naar het ziekenhuis. Op de E17 net voor de afrit in Waregem in de richting van Gent vatte zaterdagochtend een vrachtwagen geladen met stro vuur. Gelukkig had de brandweer de situatie er snel onder controle. De verkeershinder bleef beperkt. Zaterdagmiddag rond 4:30 gebeurde op de E403 aan de afrit van Roeselare een ongeval waarbij 1 persoon naar het ziekenhuis werd gebracht. Door het ongeval waren tijdelijk alle 3 de rijstroken er versperd. Het verkeer moest er over de pechstrook of kon er de afrit nemen. En de brandweer van de zone Westhoek moest vrijdagavond uitrukken voor een grote haagbrand in de industriezone in Boezingen bij Ieper. Het vuur ontstond vermoedelijk in een afvalhoop met actieve kool en breidde zich snel uit naar een haag en omliggende begroeisel.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
6: Back to Baccarat.
1: Tickets, witte-paard.be.
7: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
8: Het is voor buste congé.
7: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
8: Miljaar!
7: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: freekvanrooij.com. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanmiddag zeer warm, zeer warm. Opnieuw een tropische dag met maximum temperaturen in de buurt van 30 tot 233 graden landinwaarts. Mogelijk zelfs nog wat meer, want je zag dat de voorbije tijd ook al dat modellen die temperaturen geven, maar dat het in de praktijk wat warmer wordt, omdat, vooral dan omdat, de regio zo droog is. In normale omstandigheden wordt een deel van de zonne-energie gebruikt om verdamping te genereren, maar als er geen vocht in de bodem is, ja, dan speelt dat niet en dan wordt al die energie gebruikt om die temperaturen hoger aan te jagen. Veel zon, geleidelijk ook wel een aantal wolkenpartijen die kunnen voorkomen met een noordoostelijke wind die, ja, aan de kust misschien wat meer uitgesproken zeebries effect krijgt, maar over het algemeen een noordoostelijke wind daarbij. Vanavond, vannacht ook heel erg warm. Een kleine kans op misschien een enkel buitje, maar houd maar in de gaten. Het zal waarschijnlijk weer niet vallen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Dit is de nieuwe single van Feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement op

0: is het wel kwartier.
1: Feestzanger René boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl. De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: De trein naar het geluk.
1: Met de hoek van de partij, Michael Heaven. Mike Delano en André Lugowski. Inschrijvingen voor deze matinee.

ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

In Antwerpen is een man van 50 levensgevaarlijk gewond geraakt bij dakwerken aan de kathedraal. Hij viel zo'n 3 meter naar beneden en bleef hangen in zijn veiligheidsharnas. De man kon nog net zijn collega's verwittigen voor hij het bewustzijn verloor. De brandweer heeft hem bevrijd en het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet duidelijk wat er precies misgegaan is. Het onderzoek loopt volop. Bij een gewelddadig incident met een mes en vuurwapens in een café in Molenbeek zijn 2 gewonden gevallen. Ze liggen in het ziekenhuis. Over de aanleiding van de vechtpartij.

0: partij is nog niet bekend. De politie heeft wel enkele verdachten opgepakt. Een Oekraïense drone-aanval op een populaire Russische badplaats aan de Zwarte Zee heeft aan 4 mensen het leven gekost. Dat zeggen de Russische autoriteiten. Een van de slachtoffers is een kind. Nog eens 10 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft de aanval nog niet bevestigd. In Ceuta, een Spaanse exclave in het noorden van Marokko, is het dodental na de massale bestorming door migranten opgelopen tot 88. Vorige week donderdag probeerden duizenden migranten Ceuta binnen te geraken. Ze deden dat zwemmend, met boten of via de grenshekken. Velen overleefden de poging niet. De meesten kwamen om het leven door verdrinking. Iran spreekt tegen dat het opnieuw rond de onderhandelingstafel zit met de Verenigde Staten. Dat bleek vanmorgen op een persconferentie. De Amerikaanse president Trump had nochtans gezegd dat het overleg vandaag zou hervat worden. Volgens Iran onderhandelt het wel met Oman over een veilige doorgang in de straat van Hormuz. Union weet tegen wie het mogelijk uitkomt in de vierde en laatste voorronde van de Champions League. De Brusselaars treffen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC Nijmegen. Eerst moet Union wel nog voorbij het Noorse Bodo Glimt. Morgen vindt de heenwedstrijd plaats. Het blijft zonnig en erg heet met maxima tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het aangenamer vertoeven met zo'n 25 graden. Ook morgen wordt het vrij zonnig. Later stijgt wel de kans op onweersbuien. Het kwik klimt dan tot 32 graden.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank van

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel zet.

Bij mij, dat is de muziek van Robert Pater. En vandaag onze opener voor een nieuwe avondspits hier bij VBRO. Een nieuwe VBRO's, welkom thuis op deze maandag, de 3e van augustus. En jij bent weer bijzonder welkom.

het fijnste Nederlandstalige lied door de avondspits heen. Dat is VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. Oprichting 16:30 alweer. En dat mogen we weer doen met de hits van vandaag. Recht uit onze snelle team. Vandaag met Glenn Robbins en Zomermelodie.

0: VBRO-weerman Geert Nasus hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nasus natuurlijk. Na, na, na, na.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits, zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop.
5: Hey, doe niet zo sexy.
4: Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Vanavond van 8. Geleidelijk aan toch wel een aantal wolkenpartijen die kunnen binnenlopen. Daarbij blijft de nadruk liggen op de opklaringen, brede opklaringen. Maar er zou misschien hier of daar toch een enkel pietluttig buitje kunnen gegenereerd worden. Zeker is dat niet, de kans is klein, maar het zou kunnen. Heel veel maars mogelijk zou, want de meeste buien die gaan gewoon veel dieper landinwaarts zitten. Een afzwaaiertje misschien voor onze regio. Ja, wie weet, maar die kans is heel, heel klein, om niet te zeggen dat ik er eigenlijk niet in geloof. Wel weer een heel zachte avond en nacht. Temperatuur gaat maar heel traag zakken. Laat in de avond onder de 25 uitkomen. En dan tegen de ochtend nog minima van 16 tot 17 graden. Rustig ook, de wind gaat geleidelijk aan wel weer wegvallen. Helemaal verdwijnen doet ze niet. Er blijft wel een beetje wind. En de wind die er is, komt eigenlijk uit wat veranderlijke richtingen. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
9: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhoff, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471-8252-62 0498-1071-34 of mail info@vbro.be.
4: Dit is

Odyssee van Wim Leijs hier in je radio bij VPRO. En met deze knaller draaien wij door in onze dagelijkse avondspits. In deze Welkom Thuis op maandag. Nu richting muziek van Danny Rover.

VBRO, wij luisteren Nederlandstalig op FM op 107.3, over West-Vlaanderen op DAB+, en via de app en de stream wereldwijd op vbro.be. Met onze volgende halen we er een hitsingle bij van enkele maanden geleden ondertussen alweer. Maar eerder dit jaar mocht dit trio een bijzondere hit scoren. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer nu E-Radio met Zij hoort bij mij. Hey.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

In Antwerpen is een man van 50 levensgevaarlijk gewond geraakt bij dakwerken aan de kathedraal. Hij viel zo'n 3 meter naar beneden en bleef hangen in zijn veiligheidsharnas. De man kon nog net zijn collega's verwittigen voor hij het bewustzijn verloor. De brandweer heeft hem bevrijd en het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet duidelijk wat er precies misgegaan is. Het onderzoek loopt volop. Bij een gewelddadig incident met een mes en vuurwapens in een café in Molenbeek zijn 2 gewonden gevallen. Ze liggen in het ziekenhuis. Over de aanleiding van de vechtpartij is nog niets bekend. De politie heeft wel enkele verdachten opgepakt.

0: Oekraïnse droneaanval op een populaire Russische badplaats aan de Zwarte Zee heeft aan 4 mensen het leven gekost. Dat zeggen de Russische autoriteiten. Een van de slachtoffers is een kind. Nog eens 10 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft de aanval nog niet bevestigd. In Ceuta, een Spaanse exclave in het noorden van Marokko, is het dodental na de massale bestorming door migranten opgelopen tot 88. Vorige week donderdag probeerden duizenden migranten Ceuta binnen te geraken. Ze deden dat zwemmend, met boten of via de grenshekken. Velen overleefden de poging niet. De meesten kwamen om het leven door verdrinking. Iran spreekt tegen dat het opnieuw rond de onderhandelingstafel zit met de Verenigde Staten. Dat bleek vanmorgen op een persconferentie. De Amerikaanse president Trump had nochtans gezegd dat het overleg vandaag zou hervat worden. Volgens Iran onderhandelt het wel met Oman over een veilige doorgang in de straat van Hormuz. Union weet tegen wie het mogelijk uitkomt in de vierde en laatste voorronde van de Champions League. De Brusselaars treffen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC Nijmegen. Eerst moet Union wel nog voorbij het Noorse Bodo Glimt. Morgen vindt de heenwedstrijd plaats. Het blijft zonnig en erg heet met maxima tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het aangenamer vertoeven met zo'n 25 graden. Ook morgen wordt het vrij zonnig. Later stijgt wel de kans op onweersbuien. Het kwik klimt dan tot 32 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge gaat VZW Bescherm Bomen en Natuur in beroep tegen de sloopvergunning voor een 18e-eeuwse hoeve in de Lentestraat. Die hoeve staat op de inventaris van bouwkundig erfgoed, maar is zwaar verloederd en onveilig. Toch verzet de natuurvereniging zich, vooral omdat de sloop volgens hen de eerste stap zou zijn richting het verharden van de Spie, een waterrijk natuurgebied tussen de spoorlijnen en de A11. Voorzitter Ivan de Klerk noemt de Spie een uniek stukje natuur, met soorten zoals rietzangers en karrekiet. De WVI wil er een bedrijventerrein ontwikkelen. En ook het geplande Ventulus hoogspanningsstation zorgt al langer voor protest. In Brugge lanceert ondernemer Isaïe Pollet een nieuw digitaal platform waarmee je overal ter wereld een echte postkaart kunt versturen rechtstreeks vanaf je smartphone. Met Post Your Card upload je een foto, schrijf je een boodschap, vul je het adres in en de kaart wordt gedrukt en verzonden, zonder dat je zelf naar een postkantoor moet. De postkaart wordt afgedrukt op waterafstotend materiaal en wereldwijd verstuurd voor €7,99, inclusief postzegel. Hotels kunnen een eigen QR-code krijgen, zodat gasten via hun gepersonaliseerde pagina kaarten kunnen versturen. Per verzonden kaart ontvangt het hotel een commissie. Aan de Baron Ruzettelaan in Assebroek heeft projectontwikkelaar Verstraten.team een omgevingsvergunning aangevraagd voor een nieuwe woonontwikkeling. Daarbij zouden een voormalige directeurswoning uit 1920 en een aanpalende bunker worden gesloopt. Volgens een erfgoedstudie heeft het pand waar tot vorig jaar boksclub Brugse Beer zat nog maar weinig erfgoedwaarde. Op de site wil de ontwikkelaar 37 woningen realiseren, verdeeld over 3 bouwvolumes, met een ondergrondse parking voor 42 wagens, 139 fietsplaatsen en een gemeenschappelijke groenzone met een doorsteek voor fietsers en voetgangers. De aanvraag ligt momenteel ter inzage in het kader van een openbaar onderzoek. Tot 25 augustus kunnen inwoners de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. In Sint-Kruis vindt op zaterdag 8 en zondag 9 augustus opnieuw Eventing Brugge plaats, de nationale paardensportwedstrijd die al 36 jaar een vaste waarde is. Op domein De Blauwe Zaal worden ongeveer 250 ruiterpaardencombinaties verwacht. Zaterdag staan de dressuurproeven en het jumpingparcours op het programma. Op zondag volgt de cross-country, waarbij ruiters een parcours afleggen door het open polderlandschap met natuurlijke en speciaal gebouwde hindernissen. mensen. Dat onderdeel is traditioneel het meest spectaculair voor het publiek. Event in Brugge wordt georganiseerd door de Koninklijke Ruitersclub Sint-Hubert en kan rekenen op een groot team van medewerkers en vrijwilligers. De Blauwe Zaal vormt al sinds 1990 de thuisbasis van de wedstrijd. Event in Brugge vindt plaats op 8 en 9 augustus op domein De Blauwe Zaal in Sint-Kruis. Het definitieve programma wordt later bekendgemaakt via de communicatiekanalen van de organisatie. En tot slot nog een leuke uitsmijter. In Brugge heeft de bevlaggingsactie voor de Blindekensprocessie opvallend veel succes. De confrérie Onze Lieve Vrouw van Blindekens en Stad Brugge riepen bewoners langs het parcours op om hun gevel te versieren met een Brugse vlag en een affiche van de processie. Die oproep kreeg een sterke respons. Dankzij de stad kunnen een 50-tal Brugse vlaggen worden uitgedeeld, zodat het parcours op 15 augustus extra feestelijk oogt. De Blindekensprocessie trekt elk jaar op Maria Hemelvaart door de binnenstad naar de kapel van de Potterie in het kader van de Brugse Belofte. Het gaat om een eeuwenoude traditie die nog altijd veel Bruggelingen samenbrengt en een belangrijk deel vormt van het immaterieel erfgoed van de stad. Met de bevlaggingsactie willen de organisatoren de processie zichtbaarder maken en de verbondenheid met dit erfgoed versterken.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Loco, dat is de single van Jeffrey Hasen en een van zijn recentere natuurlijk. En meteen ook de opener vandaag voor het tweede deel van onze Welkom Thuis op een maandag. Zometeen de komende uur uiteraard weer een pak fijne muziek. We gaan ook hier en daar een fijne classic bovenhalen. En aan het einde van dit uur hebben we uiteraard weer een dagdagelijkse uitzondering op de regel. We halen er weer een fijn vinylplaatje bij uit.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond van 8. Geleidelijk aan toch wel een aantal wolkenpartijen die kunnen binnenlopen. Daarbij blijft de nadruk liggen op de opklaringen, brede opklaringen. Maar er zou misschien hier of daar toch een enkel pietluttig buitje kunnen gegenereerd worden. Zeker is dat niet, de kans is klein, maar het zou kunnen. Heel veel maars mogelijk zou, want de meeste buien die gaan gewoon veel dieper landinwaarts zitten. Een afzwaaiertje misschien voor onze regio. Ja, wie weet, maar die kans is heel, heel klein. Om niet te zeggen dat ik er eigenlijk niet in geloof. Wel weer een heel zachte avond en nacht. Temperatuur gaat maar heel traag zakken. Laat in de avond onder de 25 uitkomen. En dan tegen de ochtend nog minima van 16 tot 17 graden. Rustig ook, de wind gaat geleidelijk aan wel weer wegvallen. Helemaal verdwijnen doet ze niet. Er blijft wel een beetje wind. En de wind die er is, komt eigenlijk uit wat veranderlijke richtingen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: In Antwerpen is een man van 50 levensgevaarlijk gewond geraakt bij dakwerken aan de kathedraal. Hij viel zo'n 3 meter naar beneden en bleef hangen in zijn veiligheidsharnas. De man kon nog net zijn collega's verwittigen voor hij het bewustzijn verloor. De brandweer heeft hem bevrijd en het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet duidelijk wat er precies misgegaan is. Het onderzoek loopt volop. Bij een gewelddadig incident met een mes en vuurwapens in een café in Molenbeek zijn 2 gewonden gevallen. Ze liggen in het ziekenhuis. Over de aanleiding van de vechtpartij is nog niets bekend. De politie heeft wel enkele verdachten opgepakt. Een Oekraïense drone-aanval op een populaire Russische badplaats aan de Zwarte Zee heeft aan 4 mensen het leven gekost. Dat zeggen de Russische autoriteiten. 1 van de slachtoffers is een kind. Nog eens 10 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft de aanval nog niet bevestigd. In Ceuta, een Spaanse exclave in het noorden van Marokko, is het dodental na de massale bestorming door migranten opgelopen tot 88. Vorige week donderdag probeerden duizenden migranten Ceuta binnen te geraken. Ze deden dat zwemmend, met boten of via de grenshekken. Vele overleefden de poging niet. De meeste kwamen om het leven door verdrinking. Iran spreekt tegen dat het opnieuw rond de onderhandelingstafel zit met de Verenigde Staten. Dat bleek vanmorgen op een persconferentie. De Amerikaanse president Trump had nochtans gezegd dat het overleg vandaag zou hervat worden. Volgens Iran onderhandelt het wel met Oman over een veilige doorgang in de straat van Hormuz. Union weet tegen wie het mogelijk uitkomt in de 4e en laatste voorronde van de Champions League. De Brusselaars treffen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC Nijmegen. Eerst moet Union wel nog voorbij het Noorse Bodo Glimt. Morgen vindt de heenwedstrijd plaats. Het blijft zonnig en erg heet met maxima tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het aangenamer vertoeven met zo'n 25 graden. Ook morgen wordt het vrij zonnig. Later stijgt wel de kans op onweersbuien. Het kwik klimt dan tot 32 graden.
3: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe.

Vero Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.

0: dat je gaat.
1: Ze is wel een beetje de koningin van de hitparades deze zomer. Deze Lisa Lewis met Zon, Zee en Strand. Hier ook nog even in onze maandagse Welkom Thuis. En onze volgende die komt alweer uit het archief van VBRO. Maar ook uit het fijne Nederlandstalige lied. En als we dan een heel klein beetje de koningin van deze zomer hadden, dan hebben we hier de keizer van het Nederland.

0: Wat een klassieker. We mochten terugblikken naar 1977 met deze Patricia Pay en Living Without You. En zo is het aan het einde van deze Welkom Thuis op maandag. Morgen dinsdag een nieuwe tussen 4 en 6 hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. Geert Naastens mag het ook vandaag weer netjes afronden met nog een vooruitblik in de weersvoorspellingen naar morgen en de komende dagen. Dus Geert, het woord is aan jou.
1: De vooruitzichten voor de komende dagen blijven zomers. Het lijkt wel een oneindige zomer dit jaar. Van morgen bijvoorbeeld ook weer maxima die gemakkelijk richting 30 graden en meer gaan. Met die kanttekening dat het morgen veel drukkender zal zijn dan vandaag. Er is immers vochtiger lucht aanwezig en daardoor zal het moeilijker verdraagzaam zijn, die warmte. En ook voor de dagen daarna blijft het heel erg warm. Op woensdag zien we wel dat de temperaturen wat gaan zakken naar een graad of 25. Donderdag, vrijdag zitten we daar misschien wel onder. Maar dan naar het weekend toe opnieuw binnenkomen van warmere lucht met alweer hogere temperaturen die gaan spelen. Telkens veel zon, af en toe ook wel wat wolkenpartijen. Er trekken een paar storingen door, meestal zijn die inactief. Er is een heel kleine kans dat er mogelijk misschien hier of daar een enkel buitje opduikt, maar houd dat maar op een heel kleine, marginale kans. De meeste plekken blijven het droog houden en die droogte scherpt dus veel verder aan in de loop van de week. Dit is Geert Naastens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

Er woeden enkele stevige natuurbranden in Nederland. De brandweer is met een 70-tal wagens aanwezig in natuurgebied de Rosmolen in Nederlands-Limburg. Die brand brak op het middaguur uit en de korpsen kregen het vuur pas 5 uur later ingesloten. Er zijn ook 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Een naburig campingterrein is ontruimd. Later brak ook een 2e brand uit in natuurgebied Hoge Heide in Noord-Brabant. In heel Nederland staat het risico voor natuurbranden op het hoogste niveau. De rechtbank in Brugge heeft een Oekraïner veroordeeld voor mensensmokkel. De man was vorige herfst betrapt toen hij 5 Albanese transmigranten in een vrachtwagen vervoerde naar Zeebrugge. 5 jaar geleden was hij al eens op gelijkaardige feiten betrapt in Frankrijk. Hij moet nu ook €40.000 boete betalen. Volgens een advocaat is de Oekraïner maar een kleine garnaal in een grote internationale bende mensensmokkelaars die vanuit Engeland opereert. De beklaagde

0: zegt dat hij enkel als taxichauffeur optrad. In Genk is een arbeider met een machine met grote laadbakken in het Albertkanaal beland. De man zat vast in de cabine, maar zijn collega's konden hem niet zonder moeite uit het water bevrijden. De machine was gedeeltelijk op de kademuur blijven hangen, vermoedelijk omdat de arbeider onwel geworden was. De man is nadien naar het ziekenhuis gebracht. Rit 1 in de wielerronde van Polen is gewonnen door Jonathan Milan. De Italiaanse kampioen won in een grote groep met meer dan een fietslengte voorsprong. De Fransman Magnier spurte naar een tweede plek. Gerben Thijssen was de beste landgenoot op plaats 5. Er wacht ons een zwoele avond en nacht. Straks al kans op onweer, vooral in het zuiden en oosten. En vannacht is een lokale bui of onweersbui overal mogelijk. Nachtminima van 19 tot 23 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Brugge gaat VZW Bescherm Bomen en Natuur in beroep tegen de sloopvergunning voor een 18e-eeuwse hoeve in de Lentestraat. Die hoeve staat op de inventaris van bouwkundig erfgoed, maar is zwaar verloederd en onveilig. Toch verzet de natuurvereniging zich, vooral omdat de sloop volgens hen de eerste stap zou zijn richting het verharden van de Spie, een waterrijk natuurgebied tussen de spoorlijnen en de A11. Voorzitter Ivan de Klerk noemt de Spie een uniek stukje natuur, met soorten zoals rietzangers en karrekiet. De WVI wil er een bedrijventerrein ontwikkelen. En ook het geplande Ventulus hoogspanningsstation zorgt al langer voor protest. In Brugge lanceert ondernemer Isaïe Pollet een nieuw digitaal platform waarmee je overal ter wereld een echte postkaart kunt versturen rechtstreeks vanaf je smartphone. Met Post Your Card upload je een foto, schrijf je een boodschap, vul je het adres in en de kaart wordt gedrukt en verzonden, zonder dat je zelf naar een postkantoor moet. De postkaart wordt afgedrukt op waterafstotend materiaal en wereldwijd verstuurd voor €7,99, inclusief postzegel. Hotels kunnen een eigen QR-code krijgen, zodat gasten via hun gepersonaliseerde pagina kaarten kunnen versturen. Per verzonden kaart ontvangt het hotel een commissie. Aan de Baron Ruzettelaan in Assebroek heeft projectontwikkelaar Verstraten.team een omgevingsvergunning aangevraagd voor een nieuwe woonontwikkeling. Daarbij zouden een voormalige directeurswoning uit 1920 en een aanpalende bunker worden gesloopt. Volgens een erfgoedstudie heeft het pand waar tot vorig jaar boksclub Brugse Beer zat nog maar weinig erfgoedwaarde. Op de site wil de ontwikkelaar 37 woningen realiseren, verdeeld over 3 bouwvolumes, met een ondergrondse parking voor 42 wagens, 139 fietsplaatsen en een gemeenschappelijke groenzone met een doorsteek voor fietsers en voetgangers. De aanvraag ligt momenteel ter inzage in het kader van een openbaar onderzoek. Tot 25 augustus kunnen inwoners de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. In Sint-Kruis vindt op zaterdag 8 en zondag 9 augustus opnieuw Eventing Brugge plaats. De nationale paardensportwedstrijd die al 36 jaar een vaste waarde is. Op domein De Blauwe Zaal worden ongeveer 250 ruiterpaardencombinaties verwacht. Zaterdag staan de dressuurproeven en het jumpingparcours op het programma. Op zondag volgt de cross-country, waarbij ruiters een parcours afleggen door het open polderlandschap met natuurlijke en speciaal gebouwde hindernissen. Dat onderdeel is traditioneel het meest spectaculair voor het publiek. Eventing Brugge wordt georganiseerd door de Koninklijke Ruitersclub Sint-Hubert en kan rekenen op een groot team van medewerkers en vrijwilligers. De Blauwe Zaal vormt al sinds 1990 de thuisbasis van de wedstrijd. Eventing Brugge vindt plaats op 8 en 9 augustus op domein De Blauwe Zaal in Sint-Kruis. Het definitieve programma wordt later bekendgemaakt via de communicatiekanalen van de organisatie. En tot slot nog een leuke uitsmijter. In Brugge heeft de bevlaggingsactie voor de Blindekensprocessie opvallend veel succes. De confrérie Onze Lieve Vrouw van Blindekens en Stad Brugge riepen bewoners langs het parcours op om hun gevel te versieren met een Brugse vlag en een affiche van de processie. Die oproep kreeg een sterke respons. Dankzij de stad kunnen een 50-tal Brugse vlaggen worden uitgedeeld, zodat het parcours op 15 augustus extra feestelijk oogt. De Blindekensprocessie processie trekt elk jaar op Maria Hemelvaart door de binnenstad naar de kapel van de Potterie in het kader van de Brugse Belofte. Het gaat om een eeuwenoude traditie die nog altijd veel bruggelingen samenbrengt en een belangrijk deel vormt van het immaterieel erfgoed van de stad. Met de bevlaggingsactie willen de organisatoren de processie zichtbaarder maken en de verbondenheid met dit erfgoed versterken.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: De VBRO Matinee Show is er op vrijdag namiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valentin.

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel Z. Inschrijven voor deze VBRO matinee show 0471-82-5262. Of info@vbro.be.

jij al die jaren me niet aandoen? Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen?

zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond van 8. Geleidelijk aan toch wel een aantal wolkenpartijen die kunnen binnenlopen. Daarbij blijft de nadruk liggen op de opklaringen, brede opklaringen. Maar er zou misschien hier of daar toch een enkel pietluttig buitje kunnen gegenereerd worden. Zeker is dat niet, de kans is klein, maar het zou kunnen. Heel veel maars mogelijk zou, want de meeste buien die gaan gewoon veel dieper landinwaarts zitten. Een afzwaaiertje misschien voor onze regio. Ja, wie weet, maar die kans is heel, heel klein, om niet te zeggen dat ik er eigenlijk niet in geloof. Wel weer een heel zachte avond en nacht. Temperatuur gaat maar heel traag zakken. Laat in de avond onder de 25 uitkomen. En dan tegen de ochtend nog minima van 16 tot 17 graden. Rustig ook, de wind gaat geleidelijk aan wel weer wegvallen. Helemaal verdwijnen doet ze niet. Er blijft wel een beetje wind. En de wind die er is, komt eigenlijk uit wat veranderlijke richtingen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

De VWRO Matinee Show komt op dinsdag namiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Rijlhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdag namiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze matinee show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.

0: Er woeden enkele stevige natuurbranden in Nederland. De brandweer is met een 70-tal wagens aanwezig in natuurgebied de Rosmolen in Nederlands-Limburg. Die brand brak op het middaguur uit en de korpsen kregen het vuur pas 5 uur later ingesloten. Er zijn ook 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Een naburig campingterrein is ontruimd. Later brak ook een 2e brand uit in natuurgebied Hoge Heide in Noord-Brabant. In heel Nederland staat het risico voor natuurbranden op het hoogste niveau. De rechtbank in Brugge heeft een Oekraïner veroordeeld voor mensensmokkel. De man was vorige herfst betrapt toen hij 5 Albanese transmigranten in een vrachtwagen vervoerde naar Zeebrugge. 5 jaar geleden was hij al eens op gelijkaardige feiten betrapt in Frankrijk. Hij moet nu ook €40.000 boete betalen. Volgens een advocaat is de Oekraïner maar een kleine garnaal in een grote internationale bende mensensmokkelaars die vanuit Engeland opereert. De beklaagde zegt dat hij enkel als taxichauffeur optrad. In Genk is een arbeider met een machine met grote laadbakken in het Albertkanaal beland. De man zat vast in de cabine, maar zijn collega's konden hem niet zonder moeite uit het water bevrijden. De machine was gedeeltelijk op de kademuur blijven hangen, vermoedelijk omdat de arbeider onwel geworden was. De man is nadien naar het ziekenhuis gebracht. Rit 1 in de wielerronde van Polen is gewonnen door Jonathan Milan. De Italiaanse kampioen won in een grote groep met meer dan een fietslengte voorsprong. De Fransman Magnier spurte naar een 2e plek. Gerben Thijssen was de beste landgenoot op plaats 5. Er wacht ons een zwoele avond en nacht. Straks al kans op onweer, vooral in het zuiden en oosten. En vannacht is een lokale bui of onweersbui overal mogelijk. Nachtminima van 19 tot 23 graden.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het met de hoek van de partij, Michael Heaven.

0: Ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.

Vanavond en vannacht ook wat wolkenpartijen. Ook dan dat hele kleine kansje, paar procent maar op een enkele bui hier of daar. Maar de meeste plekken houden het droog bij weer een heel warme avond, heel warme nacht. Minima 16, 17 graden. Morgen ook van dat, weer heel warm, maxima 30 graden en meer, met ook dan heel veel zon. Maar het wordt drukkend warm morgen. Er komt vochtiger lucht binnen en de temperaturen zullen moeilijker verdraagzaam zijn met ook dan die maxima vooraan de 30 graden. Later op de dag meer wolken in de naar west draaiende wind, waarmee dan wat verlichting binnenloopt. Dat loopt dan woensdag, donderdag, vrijdag uit op minder warme dagen. Woensdag nog dik 25 graden. Donderdag, vrijdag waarschijnlijk daaronder. Met wat wolken, misschien een buitje hier of daar, maar nog eens minime kans. En dan naar het weekend toe zou dan weer warmere lucht gaan binnenlopen met opnieuw oplopende temperaturen tegen die tijd. Neerslag van betekenis, vergeet het.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

Er woeden enkele stevige natuurbranden in Nederland. De brandweer is met een 70-tal wagens aanwezig in natuurgebied de Rosmolen in Nederlands-Limburg. Die brand brak op het middaguur uit en de korpsen kregen het vuur pas 5 uur later ingesloten. Er zijn ook 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Een naburig campingterrein is ontruimd. Later brak ook een 2e brand uit in natuurgebied Hoge Heide in Noord-Brabant. In heel Nederland staat het risico voor natuurbranden op het hoogste niveau. De rechtbank in Brugge heeft een Oekraïner veroordeeld voor mensensmokkel. De man was vorige herfst betrapt toen hij 5 Albanese transmigranten in een vrachtwagen vervoerde naar Zeebrugge. 5 jaar geleden was hij al eens op gelijkaardige feiten betrapt in Frankrijk. Hij moet nu ook €40.000 boete betalen. Volgens een advocaat is de Oekraïner maar een kleine garnaal in een grote internationale bende mensensmokkelaars die vanuit Engeland opereert. De beklaagde zegt dat hij enkel als taxichauffeur optrad. In Genk is een arbeider met een machine met grote laadbakken in het Albertkanaal beland. De man zat vast in de cabine, maar zijn collega's konden hem niet zonder moeite uit het water bevrijden. De machine was gedeeltelijk op de kademuur blijven hangen, vermoedelijk omdat de arbeider onwel geworden was. De man is nadien naar het ziekenhuis gebracht. Rit 1 in de wielerronde van Polen is gewonnen door Jonathan Milan. De Italiaanse

0: kampioen won in een grote groep met meer dan een fietslengte voorsprong. De Fransman Magnier spurte naar een tweede plek. Gerben Thijssen was de beste landgenoot op plaats 5. Er wacht ons een zwoele avond en nacht. Straks al kans op onweer, vooral in het zuiden en oosten. En vannacht is een lokale bui of onweersbui overal mogelijk. Nachtminima van 19 tot 23 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Brugge gaat VZW Bescherm Bomen en Natuur in beroep tegen de sloopvergunning voor een 18e-eeuwse hoeve in de Lentestraat. Die hoeve staat op de inventaris van bouwkundig erfgoed, maar is zwaar verloederd en onveilig. Toch verzet de natuurvereniging zich, vooral omdat de sloop volgens hen de eerste stap zou zijn richting het verharden van de Spie, een waterrijk natuurgebied tussen de spoorlijnen en de A11. Voorzitter Ivan de Klerk noemt de Spie een uniek stukje natuur, met soorten zoals rietzangers en karrekiet. De WVI wil er een bedrijventerrein ontwikkelen. En ook het geplande Ventulus hoogspanningsstation zorgt al langer voor protest. In Brugge lanceert ondernemer Isaïe Pollet een nieuw digitaal platform waarmee je overal ter wereld een echte postkaart kunt versturen rechtstreeks vanaf je smartphone. Met Post Your Card upload je een foto, schrijf je een boodschap, vul je het adres in en de kaart wordt gedrukt en verzonden zonder dat je zelf naar een postkantoor moet. De postkaart wordt afgedrukt op waterafstotend materiaal en wereldwijd verstuurd voor €7,99, inclusief postzegel. Hotels kunnen een eigen QR-code krijgen, zodat gasten via hun gepersonaliseerde pagina kaarten kunnen versturen. Per verzonden kaart ontvangt het hotel een commissie. Aan de Baron Ruzettelaan in Assebroek heeft projectontwikkelaar Verstraten.team een omgevingsvergunning aangevraagd voor een nieuwe woonontwikkeling. Daarbij zouden een voormalige directeurswoning uit 1920 en een aanpalende bunker worden gesloopt. Volgens een erfgoedstudie heeft het pand waar tot vorig jaar boksclub Brugse Beer zat nog maar weinig erfgoedwaarde. Op de site wil de ontwikkelaar 37 woningen realiseren, verdeeld over 3 bouwvolumes, met een ondergrondse parking voor 42 wagens, 139 fietsplaatsen en een gemeenschappelijke groenzone met een doorsteek voor fietsers en voetgangers. De aanvraag ligt momenteel ter inzage in het kader van een openbaar onderzoek. Tot 25 augustus kunnen inwoners de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. In Sint-Kruis vindt op zaterdag 8 en zondag 9 augustus opnieuw Eventing Brugge plaats. De nationale paardensportwedstrijd die al 36 jaar een vaste waarde is. Op domein De Blauwe Zaal worden ongeveer 250 ruiterpaardencombinaties verwacht. Zaterdag staan de dressuurproeven en het jumpingparcours op het programma. Op zondag volgt de cross-country, waarbij ruiters een parcours afleggen door het open polderlandschap met natuurlijke en speciaal gebouwde hindernissen. Dat onderdeel is traditioneel het meest spectaculair voor het publiek. Eventing Brugge wordt georganiseerd door de Koninklijke Ruitersclub Sint-Hubert en kan rekenen op een groot team van medewerkers en vrijwilligers. De Blauwe Zaal vormt al sinds 1990 de thuisbasis van de wedstrijd. Eventing Brugge vindt plaats op 8 en 9 augustus op domein De Blauwe Zaal in Sint-Kruis. Het definitieve programma wordt later bekendgemaakt via de communicatiekanalen van de organisatie. En tot slot nog een leuke uitsmijter. In Brugge heeft de bevlaggingsactie voor de Blindekensprocessie opvallend veel succes. De confrérie Onze Lieve Vrouw van Blindekens en Stad Brugge riepen bewoners langs het parcours op om hun gevel te versieren met een Brugse vlag en een affiche van de processie. Die oproep kreeg een sterke respons. Dankzij de stad kunnen een 50-tal Brugse vlaggen worden uitgedeeld, zodat het parcours op 15 augustus extra feestelijk oogt. De Blindekensprocessie trekt elk jaar op Maria Hemelvaart door de binnenstad naar de kapel van de Potterie in het kader van de Brugse Belofte. Het gaat om een eeuwenoude traditie die nog altijd veel Bruggelingen samenbrengt en een belangrijk deel vormt van het immaterieel erfgoed van de stad. Met de bevlaggingsactie willen de organisatoren de processie zichtbaarder maken en de verbondenheid met dit erfgoed versterken.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Er woeden enkele stevige natuurbranden in Nederland. De brandweer is met een 70-tal wagens aanwezig in natuurgebied de Rosmolen in Nederlands-Limburg. Die brand brak op het middaguur uit en de korpsen kregen het vuur pas 5 uur later ingesloten. Er zijn ook 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Een naburig campingterrein is ontruimd. Later brak ook een 2e brand uit in natuurgebied Hoge Heide in Noord-Brabant. In heel Nederland staat het risico voor natuurbranden op het hoogste niveau. De rechtbank in Brugge heeft een Oekraïner veroordeeld voor mensensmokkel. De man was vorige herfst betrapt toen hij 5 Albanese transmigranten in een vrachtwagen vervoerde naar Zeebrugge. 5 jaar geleden was hij al eens op gelijkaardige feiten betrapt in Frankrijk. Hij moet nu ook €40.000 boete betalen. Volgens een advocaat is de Oekraïner maar een kleine garnaal in een grote internationale bende mensensmokkelaars die vanuit Engeland opereert. De beklaagde zegt dat hij enkel als taxichauffeur optrad. In Genk is een arbeider met een machine met grote laadbakken in het Albertkanaal beland. De man zat vast in de cabine, maar zijn collega's konden hem niet zonder moeite uit het water bevrijden. De machine was gedeeltelijk op de kademuur blijven hangen, vermoedelijk omdat de arbeider onwel geworden was. De man is nadien naar het ziekenhuis gebracht. Rit 1 in de wielerronde van Polen is gewonnen door Jonathan Milan. De Italiaanse kampioen won in een grote groep met meer dan een fietslengte voorsprong. De Fransman Magnier spurte naar een 2e plek. Gerben Thijssen was de beste landgenoot op plaats 5. Er wacht ons een zwoele avond en nacht. Straks al kans op onweer, vooral in het zuiden en oosten. En vannacht is een lokale bui of onweersbui overal mogelijk. Nachtminima van 19 tot 23 graden.
2: La, la, la, la. Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement op

Feestzangerrené boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Er woeden enkele stevige natuurbranden in Nederland. De brandweer is met een 70-tal wagens aanwezig in natuurgebied de Rosmolen in Nederlands-Limburg. Die brand brak op het middaguur uit en de korpsen kregen het vuur pas 5 uur later ingesloten. Er zijn ook 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Een naburig campingterrein is ontruimd. Later brak ook een 2e brand uit in natuurgebied Hoge Heide in Noord-Brabant. In heel Nederland staat het risico voor natuurbranden op het hoogste niveau. De rechtbank in Brugge heeft een Oekraïner veroordeeld voor mensensmokkel. De man was vorige herfst betrapt toen hij 5 Albanese transmigranten in een vrachtwagen vervoerde naar Zeebrugge. 5 jaar geleden was hij al eens op gelijkaardige feiten betrapt in Frankrijk. Hij moet nu ook €40.000 boete betalen. Volgens een advocaat is de Oekraïner maar een kleine garnaal in een grote internationale bende mensensmokkelaars die vanuit Engeland opereert. De beklaagde zegt dat hij enkel als taxichauffeur optrad. In Genk is een arbeider met een machine met grote laadbakken in het Albertkanaal beland. De man zat vast in de cabine, maar zijn collega's konden hem niet zonder moeite uit het water bevrijden. De machine was gedeeltelijk op de kademuur blijven hangen, vermoedelijk omdat de arbeider onwel geworden was. De man is nadien naar het ziekenhuis gebracht. Rit 1 in de wielerronde van Polen is gewonnen door Jonathan Milan. De Italiaanse kampioen won in een grote groep met meer dan een fietslengte voorsprong. De Fransman Magnier spurte naar een 2e plek. Gerben Thijssen was de beste landgenoot op plaats 5. Er wacht ons een zwoele avond en nacht. Straks al kans op onweer, vooral in het zuiden en oosten. En vannacht is een lokale bui of onweersbui overal mogelijk. Nachtminima van 19 tot 23 graden.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 4 september in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. Ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag. Vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frank Valens.

En uit Nederland, Jos en Sepp. Vrijdagnamiddag 4 september in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbel z.

Archief Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

Door de hitte in de rest van het land was het een erg drukke maandag op de stranden aan onze kust. In de pannen moesten de redders 2 drenkelingen uit zee halen. Voor een vrouw van 75 kwam alle hulp te laat. Ze was wellicht in het water onwel geworden. Redders kregen haar snel in de gaten, maar ze overleed ter plaatse. Haar identiteit is nog onbekend. Het parket is een onderzoek gestart. Even later is in de pannen ook een man uit zee gehaald. Die zou het intussen goed stellen. De tiener die een week geleden een sekswerkster met een mes te lijf ging in het Schipperskwartier in Antwerpen moet voorlopig in de cel blijven. De raadkamer heeft zijn aanhouding voor poging tot moord met een maand verlengd. Het slachtoffer, een vrouw van 50 uit de Dominicaanse Republiek, was door de 2 messteken een tijd lang in levensgevaar. De vermoedelijke dader is 18 en hing wel vaker rond in de Rosse buurt. Zelf ontkent hij nog altijd elke betrokkenheid. Een 1300-tal bitcoins met een marktwaarde van tientallen miljoenen euro's is in rook opgegaan door een ernstig beveiligingslek bij een Canadees bedrijf. Dat is het gevolg van een professionele aanval. Gebruikers van zogeheten cold card wallets zagen de voorbije dagen hun digitale spaargeld verdwijnen. De getroffen toestellen zijn net ontworpen voor het veilig offline bewaren van geheime digitale sleutels en behoren tot de top van de cryptowereld. Volgens deskundigen zien de slachtoffers hun geld nooit meer terug. Wie achter de aanval zit, is voorlopig niet bekend. En de 3e rit in de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugset. Ze haalde het na een imposante solo van bijna 90 kilometer. Lotte Kopecky waagde een tegenaanval en naderde tot op 10 seconden, maar moest toch vrede nemen met plaats 2 in de rituitslag. Haugset pakt ook de gele trui. Ze heeft iets meer dan 2 minuten bonus op Kim Lecour uit Mauritius. Kopecky staat 6e op 2 minuut 54. Dinsdag volgt een tijdrit van 21 kilometer. De nacht is verstikkend warm met minima tot 23 graden. Een lokale bui of onweersbui is wel mogelijk, vooral in het zuiden en oosten. Daarna opnieuw een warme dag, minima van 27 aan zee tot 31 in het binnenland. Maar er is overal kans op een flinke bui.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

Hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem. En zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht. Maar een glaasje Madeira, my dear.

heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas en we

goed en greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mandflesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje Madeira, my dear. Dat is toch veel chiquer dan bier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb

haar. Toen dacht ze, bedrukt, net toen hij dacht, het lukt, wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit met een vent die je nauwelijks kent, en ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur, vloog 8 trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift, die hij met een ruk opende. Glaasje, Madeira, my dear. Dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in trap. Wel een half uur lang trap op en trap af. Een glaasje, Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaal met zo'n kegel van bier. Een glaasje Madeira, my dear.

wel een vrouw kan heel net en genereus. Laat ons dan samen de wereld verteren met klinkende glazen vol Franse wijn. Zingt mij met de mensen, dat hebben ze geren. En laat deze nachten nooit een einde zijn.

Soms loop ik verloren. Heb ik het gevoel je kwijt te zijn. Weet ik niet meer hoe het verder moet. Zonder jou is de liefde klein. Hoop ik stiekem. Laat me vandaag weer dichterbij.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Door de hitte in de rest van het land was het een erg drukke maandag op de stranden aan onze kust. In de pannen moesten de redders 2 drenkelingen uit zee halen. Voor een vrouw van 75 kwam alle hulp te laat. Ze was wellicht in het water onwel geworden. Redders kregen haar snel in de gaten, maar ze overleed er.

De tiener die een week geleden een sekswerkster met een mes te lijf ging in het Schipperskwartier in Antwerpen moet voorlopig in de cel blijven. De raadkamer heeft zijn aanhouding voor poging tot moord met een maand verlengd. Het slachtoffer, een vrouw van 50 uit de Dominicaanse Republiek, was door de twee messteken een tijd lang in levensgevaar. De vermoedelijke dader is 18 en hing wel vaker rond in de Rosse buurt. Zelf ontkent hij nog altijd elke betrokkenheid. Een 1300-tal bitcoins met een marktwaarde van tientallen miljoenen euro's is in rook opgegaan door een ernstig beveiligingslek bij een Canadees bedrijf. Dat is het gevolg van een professionele aanval. Gebruikers van zogeheten cold card wallets zagen de voorbije dagen hun digitale spaargeld verdwijnen. De getroffen toestellen zijn net ontworpen voor het veilig offline bewaren van geheime digitale sleutels en behoren tot de top van de cryptowereld. Volgens deskundigen zien de slachtoffers hun geld nooit meer terug. Wie achter de aanval zit, is voorlopig niet bekend. En de derde rit in de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugseth. Ze haalde het na een imposante solo van bijna 90 kilometer. Lotte Kopecky waagde een tegenaanval en naderde tot op 10 seconden, maar moest toch vrede nemen met plaats 2 in de rituitslag. Haugseth pakt ook de gele trui. Ze heeft iets meer dan 2 minuten bonus op Kim LeCour uit Mauritius. Kopecky staat 6e op 2 minuut 54. Dinsdag volgt een tijdrit van 21 kilometer. De nacht is verstikkend warm met minima tot 23 graden. Een lokale bui of onweersbui is wel mogelijk, vooral in het zuiden en oosten. Daarna opnieuw een warme dag, minima van 27 aan zee tot 31 in het binnenland. Maar er is overal kans op een flinke bui.

0: Het chique idee, dat heb ik toen gelachen. Om niet te zeggen gebruld.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen.
6: Van 8 tot 10.
2: Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge.

eerste ronde die begint. En iedereen hoopt dat die wint. Mijn nummers vallen stuk voor stuk. Ik moet gaan winnen, ik heb geluk. Mijn kaart is nu al bijna vol. Mijn

0: van de wijs. De hele zaak geef ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken.
1: Ik ga het rondje dan met u afrekenen. Dat is 135 gulden drank.
0: Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek. Ik had al 40 van die vingerplanten kunnen kopen voor al dat geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer aan mee. Ik ga naar huis toe. Bekijk het met je bingo. Goedenavond.
1: Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè?
2: Bingo!
3: Luister Nederlandstalig.
4: Iedere dag weer.
3: VDRO.